Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

En dat waren zomaar weer twee delen uit de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Nummer 3 Promenade en nummer 4 Het Oude Kasteel. Dat is wat je hoorde en het werd gespeeld door Alice Sarah Ott op piano. Hele goede morgen, ik ben Willem de Vries. Samen met mij hier voor de technische ondersteuning zit in de studio ook Bo. En van de nacht naar de ochtend is dit voor de dag.

0: Het Ebonit saxofoonkwartet speelde Andantino Komoto, oftewel een van de arabesken van Claude Debussy. En dan is het alweer tijd voor ons.
1: Het ochtendconcert.
0: Dat bedoel ik. En dan hebben wij de kans hier bij Voor de Dag om een iets langer stuk te laten horen. Voordat ik vertel wat het is, wil ik je eerst vragen. Je hebt toch ook wel een muziekstuk dat impact heeft gehad op jouw leven. Ja, bij welk muziekstuk stond nou de wereld even stil toen je het voor het eerst hoorde? En was dan de plek belangrijk waar je dat hoorde? Of de tijd? Welke herinnering roept dat werk dan op? Ik heb zelf bijvoorbeeld een favoriet werk, waardoor ik zelf ook muziek ging maken. En ik hoorde dat werk voor het eerst in de 5e klas van de lagere school. Ja, dat is nu groep 7 van de basisschool, om even weer bij de tijd te blijven. Door het deel in de hal van de Bergkoning uit de Peer Gynt-suite ben ik een instrument gaan spelen. En het begint met dat loopje in de fagot. Ja, dat instrument wilde ik spelen. Komt-ie. Hoor je? Ja, voordat ik dit deel helemaal laat horen, hoor je eerst dat bekende Morgenstemming en dan De Dood van Aase. En dat is een ingetogen, ontroerend stuk waarin Peer Gynt afscheid neemt van zijn stervende moeder. En dan Anitra's Dans, een lichte dans geïnspireerd door Anitra natuurlijk. Een jonge vrouw die Peer ontmoet tijdens zijn reizen. Waar gaan we naar luisteren? Nou, naar de hele eerste suite van de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg.

0: De hele eerste suite van Peer Gynt, geschreven door natuurlijk Edvard Grieg, gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra of Birmingham, onder leiding van Sakari Oramo.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En dan is het zoals gebruikelijk na dit concertante geweld tijd voor de menselijke stem. Dit is muziek geschreven door iemand die vroeger een koorknaap was in de kathedraal van Kamerijk. Dat is in Frankrijk Cambrai geheten. Dat is net de naam van een Frans kaasje. Als je daar nou langs rijdt op weg naar je vakantiebestemming langs Cambrai, dan weet je van, daar komt die muziek van Johannes Lux.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

The Air uit Water Music van Georg Friedrich Händel, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. En daarvoor van Johannes Loupy, de koorknaap uit de kathedraal van Kamerijk, oftewel Cambrai in Frankrijk, Stella Maris Luminosa, gezongen door het Aegidius Quartet. Je hebt toch van die muziek waarmee je meteen terug bent in het moment. Terug op school of terug bij de eerste ontmoeting of terug in een mooie vakantieherinnering. Ik laat je zo mijn vakantiemuziek horen, mijn zomerse muziek. Maar wat is jouw vakantiemuziek eigenlijk?

De Bayerische Kammerphilharmonie onder leiding van Alessandro De Marchi speelde het uit de Missa Solennis van Leopold Mozart, dus de vader van het credo, de tenoraria Et in unum Dominum. En je hoorde Patrick Graal, de tenor, die al lekker vroeg bij stem was. Bestaat er vakantiemuziek? Jazeker. En voor mij is het ook bijna zo'n vakantie. En om in de stemming te laten komen, ja, luister ik al vaak thuis lekkere vakantiemuziek. Muziek die ik dan op de playlist zet voor in de auto of in het huisje waar we zitten. Muziek die je bijvoorbeeld tijdens je reis hebt leren kennen is natuurlijk ook hartstikke leuk. Of uit een film. Ja, vooral zo'n vakantiefilm waar de krekels zingen of waar de zon op de golven schittert. Muziek dat helemaal bij het landschap en de temperaturen past van jouw vakantiebestemming. Ik heb nu muziek voor je, en voor mij natuurlijk ook, uit een land waar ik zelf nog nooit ben geweest. Ik weet ook niet of ik er ooit naartoe zal gaan. Maar waar wel de mooiste zomerse muziek vandaan komt. Brazilië. Dit is mijn Braziliaanse vakantievibe.

Mijn vakantie vibe muziek uit Brazilië. Van Marcos Valle was het Amando de Maes, gespeeld op gitaar door Beppe Capozza. Zou je het origineel een keer willen luisteren? Ga dan even naar YouTube of een andere streamingsdienst en zoek dan even de uitvoering op met Marcos Valle zelf aan de piano. En dan zingt Stacey Kent. Je weet niet wat je hoort. Ik heb straks trouwens ook een heerlijke melodie die vastzit in mijn mental jukebox. En gelukkig ook relaxte zomermuziek uit een videogame aangedragen door videogame specialist Martin Westers, die er vandaag niet is. Vandaag zit Bo in de studio en ik ben er straks ook weer voor je, Willem de Vries, met nog veel meer muziek. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikken Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
9: NPO Klassiek.

Nou, voor iedereen die pianoles heeft gehad of nog piano speelt, moet dit als muziek in de oren hebben geklonken. Van Clementi was dit die bekende sonate nummer 1, opus 36. Balázs Skolorai speelde hem op piano. Van harte welkom en een hele goede morgen. Tot 7 uur is dit voor de dag het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Goedemorgen.

Ach ja, je hoort het misschien net al op het journaal. Ik las het op teletext. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Bekend voor zijn hoofdrol in de film Simon en later van Flikken. En eerder deze week overleed acteur Sam Neill. Die ken je misschien als professor in Jurassic Park. Maar hij speelde nog veel meer rollen dan alleen in deze blockbuster. In de krant las ik dat hij zichzelf niet alleen een acteur vond. Hij was nog veel meer, want anders zou hij in het dagelijks leven ook moeten acteren. En naast het spelen in films had hij een boerderij. En hij hield van dieren en die gaf die grappig genoeg namen van zijn collega-acteurs. Toch een soort hommage. Maar goed, door zijn dood hechtte er zich een melodie vast in mijn mental jukebox. En die klinkt zo.

Welke melodie is dit? Bij welke muziek hoort het? Hoe heet het werk en wie schreef het? Laat het me alsjeblieft weten via de NPO Luister-app. Je mag ook inspreken of inzingen, wat je maar wilt.

Larchi Budelli, dat zijn de strijkers, en de Smithsonian Chamber Players, die speelden het tweede deel Andante uit het strijkoctet van Felix Mendelssohn Bartholdy.

Hanna Shibayeva speelde de preludes van een componist die een gelukkig man moet zijn geweest. Appartement in Manhattan, altijd feestjes en het was nog geen crisis. En altijd maar lekker piano spelen. Ja, George Gershwin surfde lekker door het leven. Zometeen game muziek die je over het water laat lopen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De basso continuo die bestaat uit dat rinkelende geluid van de klavercimbel samen met de gamba en je hoorde een viool en een fluit in deze sonate van Johann Joachim Quantz, uitgevoerd door Florilegium. Woensdag is onze game dag en dan heeft Martin Westers, onze vaste game specialist en speler, weer muziek uitgezocht voor mij en voor jou. En vandaag komt de muziek uit het spel Wave Tale. Ja, dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel, maar je speelt daarin Sigrid, een jonge vrouw die door een deal met haar eigen schaduw over het water kan lopen. Ik droom wel eens van vliegen, maar waterlopen is me nog niet overkomen. Maar het is een prachtig spel met een diep blauw oceaan, eilanden in pastel roze en groen en gigantische zwarte robotachtige zeemonsters waartegen je moet vechten. Ja, het is toch weer een vechtspel, maar pas op, de muziek is gelukkig heel peaceful. Het is, want het bewegen in het spel dat voelt ook heel vrij en fluïde. Ja, dat het bijna lijkt alsof je aan het schaatsen bent. Maar dan zou je ook wensen dat dat een zomersport was, want schaatsen is koud. En dit voelt als hele warme muziek. Ik wil trouwens zeggen, schaatsen kan, hè? Zomertraining. Dan ga je in plaats van schaatsen lekker skileren. Heerlijk, dat noemen we dan zomerijs. Maar zover is het niet. Dit is een onbevroren oceaan die je gaat horen. Muziek van Joel Bill.

Het Takash kwartet speelde deel 3 Notturno Andante uit het strijkkwartet nummer 2 van Alexander Borodin. Ja, eerder deze week overleed acteur Sam Neill, beter bekend als de professor in de drie films Jurassic Park. Maar ik zag hem voor het eerst in een spannende spionnenserie, alweer jaren en jaren geleden. En de muziek van Dmitri Shostakovich, waarmee die serie elke keer weer begon, die dekt helemaal de lading van die serie. Riley, meesterspion.

de romance, oftewel de Horzel, van Dmitri Sjostakovitsj, hier uitgevoerd door het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Hendrik Schaefer, samen met violist Janine Jansen. Dank je voor het luisteren. Ik ben bijna aan het einde gekomen van Voor de Dag van Vandaag. Hier op NPO Klassiek. Zometeen natuurlijk de ochtend met Andrea van Pol, met veel meer muziek en ook nieuws. Ik wens je een hele fijne dag en tot morgen. En tot horens.

0: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van de rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag dus mensen preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteravond met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. En later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Nu loopt er een campagne. Maak een praatje. Het kost niets, levert vaak veel op. Ja, niet iedereen stelt de prijs op of zijn wantrouwig. Maar heb je een hond, of zoals ik zelfs twee? Nou, gesprekstof genoeg. Wat een schatjes. Wat voor ras. Waar vandaan? Hoe heten ze? Ik zou haast zeggen, wil je een praatje? Neem een hondenmaatje.

0: een Grieks dansje voor mijn Griekse hondjes. Een muziek van Dinos Konstantinides. Ja, een heel goedemorgen. Het is woensdag 15 juli. Les Bleus hebben de blues. Want Spanje heeft Frankrijk verslagen, staat in de finale van het WK. Dat heeft de voorpagina's van de kranten niet gehaald, vanwege natuurlijk het late tijdstip van de wedstrijd. Maar waar openen de kranten wel mee? NRC heeft een grimmige voorpagina. Althans, grimmige sfeer voor aanmeldcentrum Ter Apel maakt het wachten nog zwaarder. Het is onveilig voor asielzoekers, maar ook voor veel hulpverleners om en rond het centrum. En de Volkskrant opent met de regering Trump, die dreigt met het ontmantelen van het internationaal strafhof, waarmee het wil voorkomen dat Amerikanen in Den Haag worden vervolgd. Maar toch is het onduidelijk waarom de VS juist nu hun pijlen richten op het instituut in Den Haag. En het AD heeft een foto van een indrukwekkende militaire parade op de Champs-Élysées. Het was gisteren natuurlijk 14 juillet. Er liepen militairen mee uit Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Oekraïne. De boodschap aan de wereld volgens president Macron: ja, vrede is ons doel. Ja, wij koesteren onze vrijheid en de rechtsstaat. En ja, wij staan klaar om die te verdedigen. Oei. En hier zeggen we natuurlijk ook ja in de studio voor weer een mooie uitzending. Jesse Borkens doet de techniek. Teun Faber, de muziek. Bonjour.
1: Bonjour, Teun.
0: Of moet ik zeggen in het Spaans. Buenos dias.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ja. Wat heb jij op de rol staan?
1: Nou, er komt ook een Italiaan in Spanje voorbij, Boccherini. We hebben ook Jonge Berkjes van Amy Beach. En een tango van Francis Poulenc. Daar komt van alles voorbij, Andrea.
0: Ja? Alles voorbij. En we krijgen natuurlijk vakantieverhalen aan het eind van de uitzending. Ja. Dus ik zou zeggen, welkom bij De Ochtend.

0: De beroemde arabesque voor piano van Claude Debussy in een heerlijke bewerking, vond ik tenminste, door het New European Ensemble. Ja, we gaan weer puzzelen. De opgave voor nu woensdag 15 juli luidt, hou je vast, zij won een prijs, ofwel prijzen, in Cannes. Zij won een prijs, ofwel prijzen, in Cannes. De oplossing stuur die voor 20:15 via de NPO Klassiek app. Inspreken mag, je weet het allemaal, in de ochtend. @caro-ncw.nl is het mailadres. Teun, wat kunnen ze winnen?
1: Een dubbelwandig de ochtendglas. Een echt collectors item.
0: Ja.
1: Ja, van diamant.
0: En wat betekent dat, dubbelwandig?
1: Nee. Dubbelwandig, dat heb jij net mooi uitgelegd.
0: Ja, jij zei, wat betekent dat? Dat zijn die glazen dat als je hete thee in hebt, dan blijft die heel lang heet. Dan denk je, hij is afgekoeld.
1: Ja.
0: Zeggen je hersenen, maar pas op. Maar vooral in deze warme dagen blijft het ook heel lang koel.
1: Dus ijsklontjes erin.
0: Ja, en er zit geloof ik ook nog iets van een ijsklontjes pakje. Nou, ik weet niet. Maar het is in ieder geval een collectors item. Dus daar ga je voor spelen. Ik zou zeggen, veel succes.

0: Young Birches, oftewel jonge berkenboompjes. Een stuk gecomponeerd door de Amerikaanse Amy Beach en gespeeld door pianiste Joanna Polk. Precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. En hij heeft voor ons het nieuws en de krant alvast bekeken. Goedemorgen, meneer van den Heuvel.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, ja, wat valt er in het nieuws? Het is vakantie en voor de CNV ook? Of hoe staat dat ervoor?
1: Ja, nee, dat komt er ook wel aan dat we een beetje vakantie hebben. Maar er speelt eigenlijk ook nog wel genoeg zo in de Nederlandse polder op dit moment.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we stiekem ook nog een beetje druk mee in de zomer. Maar het wordt wel wat rustiger.
0: Ja,
1: dus er komt ook vakantietijd aan.
0: Ja, en u heeft een vakantieonderwerp, geloof ik, uitgezocht.
1: Ja, ik moest daar heel erg om lachen, om dat artikel. Ik weet niet, André, of jij dat wellicht herkent, wat in de Telegraaf van vanochtend stond. In de Telegraaf van vanochtend stond dat best veel mensen in de vakantie, en dan vaak in de eerste week van hun vakantie, als ze wat langer vrij zijn, dat ze dan net in die dagen ook gewoon ziek worden.
0: Ja.
1: Dat er opeens een griepje opkomt,
0: ja.
1: Hoofdpijn. Ik zag recent Peter Bos, de voetbaltrainer, die vertelde, nou, eigenlijk altijd op de vierde dag van mijn vakantie word ik eigenlijk 2 dagen ziek, moet ik in bed liggen en dan is het ook weer voorbij. Maar dat moet er kennelijk toch even uit,
0: ja,
1: in de vakantie. En ja, volgens mij is daar wel wat herkenning bij veel mensen bij,
0: ja,
1: dat artikel.
0: Ja. En wat is de verklaring?
1: Er stond ook al wat. Ja, er werd in het artikel toch, en ik denk dat dat wel klopt. Als je werkt, zit je toch een beetje in een modus, ben je gefocust, dan ga je ervoor. Zit je ook in een toch zeker ook wat vast ritme, de meeste mensen.
0: Ja.
1: En als je natuurlijk met vakantie bent, kom je daaruit. En dan komt ook de stress, als het ware, even los.
0: Ja.
1: En ja, dat leidt dan toch dat mensen daar last van kunnen krijgen. En er stonden ook al wat tips. En ja, ook daar moest ik wel een beetje om gniffelen. Dat voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie, dan is er ook bij veel mensen op de werkvloer een beetje het gevoel dat het einde van de tijd eraan komt of zo. Hè? Niet de vakantie, maar het einde van de tijd komt eraan. Want daarna gebeurt er nooit meer iets. Hè? Het moet nu allemaal af. Nou, en als je zo met die mentaliteit de vakantie ingaat, vrijdag laatste uur werken nog even heel hard, want daarna moet het allemaal af.
0: Ja,
1: dan val je ook wel platsboem de vakantie in. En nou, misschien is het goed om, als dat lukt en als dat kan, en dat is niet voor iedereen, maar te proberen met iets meer rust de vakantie toe te bewegen. Maar het is natuurlijk ook wel een teken dat we met z'n allen ook wel ja, toch vaak hard en gefocust werken.
0: Ja.
1: En dat toch even uit moet dan in de vakantie.
0: Ja, en dat
1: zegt ook wel wat.
0: Op het werk dus misschien iets meer de teugels laten vieren of zo. Of daar iets minder stress te ervaren. Maar ja, dat
1: ja,
0: ligt meer bij jou.
1: Iets meer balans inderdaad. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, iets meer balans proberen te zoeken daarin.
0: Ja. En je hebt ook nog een artikel uit Trouw, hoorde ik.
1: Ja, het artikel uit Trouw, dat ging over, vond ik echt getallen waar je wel stil van wordt. Dus, dat gaat over AI, over de export van China. Dat klinkt allemaal heel ver weg als je nou rustig vakantie aan het vieren bent of daarna blij bent. Maar in vergelijking met het jaar ervoor is die Chinese export van met name die spullen die nodig zijn voor AI, die is met 30% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dus 30%
0: zo.
1: Meer Chinese export van allerlei AI-spullen.
0: Ja.
1: En ik moest toen ik dat las wel, ja, 2 dingen die mij een beetje bezig hielden. 1 is, we zijn echt super afhankelijk met elkaar als Europa, breed en niet alleen Nederland. Maar we zijn heel afhankelijk als het over AI gaat van China voor de spullen die het maakt, de hardware, voor Amerika, voor de software van heel veel van die AI-toepassingen. En dat moet ons ook wel toch aan het denken zetten hoe we daarmee omgaan als Europa. En
0: ja.
1: 2, ja, gaat AI natuurlijk ook over werk.
0: Nou.
1: En heel veel mensen merken wij ook bij ons inderdaad intern leden die het ook hebben over, ja, wat doet AI op mijn werk?
0: Mm.
1: En soms is dat heel fijn en heel mooi. Allemaal, ik zeg dat maar, huiselijk rotklusjes die je kunt uitbesteden. Dat is natuurlijk fijn. Maar AI neemt ook wel een hele indringende plaats, een opdringerige plaats soms in op het werk.
0: Ja.
1: En dat was voor mij ook maar weer eens een herinnering dat we na een rustige vakantie ook op de werkvloer nogmaals het gesprek weer eens moeten voeren over waar passen we AI toe, waar maakt ons dat ook echt gelukkig en draagt dat bij.
0: Ja.
1: En waar is het een beetje een, ja, ook een rotding dat ons een beetje toch meer in de weg zit en misschien nog wel meer gedoe aandoet dan dat het ons helpt.
0: Ja,
1: dus daar,
0: ja,
1: moest ik toch aan denken toen ik dat,
0: ja,
1: had.
0: Ja, zeker. Dus dat is voor na de vakantie. Ga je zelf wel weg?
1: Ik ga wel weg. Ik ga naar Zuid-Duitsland. Ik vind dat altijd een hele mooie omgeving qua natuur. En je hebt ook heel veel cultuur.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik met veel plezier dan naartoe. Daar wandelen we en dan kijken we een beetje rond. We eten een beetje meer dan normaal, zeg ik dan altijd maar op vakantie. Maar dat sporten we er dan daarna maar weer vanaf.
0: Nou, dat klinkt toch wel heel erg goed. Ik wens je een hele mooie vakantie. Hans van den Heuvel, voorzitter van de vakbond CNV. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: waren drie delen uit drie vioolconcerten van Antonio Vivaldi. En dat laatste was voor Per Pisandel. Pisandel, scusa. Teun, wie was Pisandel? Pisandel?
1: Ja, dat vraag je dan af. Hè. Dat was Johann Georg Pisandel en die woonde in Dresden. En dat was een goede vriend van Vivaldi. Vivaldi was zelf een violist. Hij componeerde ook heel erg veel vioolconcerten. Ja. En hij heeft een aantal opgedragen aan zijn goede vriend Pisandel. En dat was een waanzinnige vioolvirtuoos. Schijnt. Naar het schijnt.
0: Ja. Nou, het zal wel.
1: Uit Dresden.
0: Ja, uit Dresden. Pisandel, zeg je
1: zo
0: dus.
1: Is het. Ja.
0: Zo is het.

0: Het langzame deel uit het concertino voor harp en orkest van Germaine Taillefer. Je hoorde harpist Marie-Pierre Langlamet samen met de Berliner Philharmoniker. Ondertussen is het precies 19:30 geworden, dus tijd voor het nieuwsoverzicht. De grote bosbrand vlakbij Parijs heeft bijna 2000 hectare aan natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden helpen dag en nacht mee met het bestrijden van het vuur. De Franse politie heeft 6 personen aangehouden op verdenking van brandstichting. Zo'n grote brand is uitzonderlijk, vertelt de hoogleraar Europese bossen in het Radio 1-journaal.
1: In Centraal-Europa hoort brand eigenlijk niet bij het natuurlijke bos-ecosysteem. Er hoort wel soms een storm bij of schimmels, maar geen brand. In Centraal-Europa heb je vaak loofbossen, die houden het vocht beter vast. En daar hoort brand niet bij het bos-ecosysteem.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Apparatuur die sigaretten moet gaan herkennen. Ook vannacht zijn er over en weer aanvallen geweest tussen de VS en Iran. Beide landen zeggen militaire doelen van de ander te hebben geraakt. De Amerikaanse president Trump heeft in een interview laten weten hard te blijven aanvallen als Iran niet wil onderhandelen. Volgens BNR-correspondent Tara Kenkhuis is Iran niet gevoelig voor die retoriek.
2: Iran zegt dat ze elke aanval hard terug zullen slaan en niet bang zijn. En Iran weet natuurlijk ook dat haar blokkade van de straat van Hormuz de wereldeconomie rechtstreeks in zijn greep houdt.
1: Sinds gisteravond heeft de VS ook de blokkade van Iraanse havens hervat. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Geel brak door bij het grote publiek met zijn hoofdrol in de film Simon. Voor die rol kreeg hij een gouden kalf. Ook was hij te zien in veel series, zoals Baantje en Flikker Rotterdam. En hij stond veel op het toneel. Collega Martin Schwab vertelt in Met het oog op morgen wat Kees kenmerkte als acteur.
3: Ja, het was een hele goede acteur. Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel.
1: Kees Geel is 61 jaar geworden. En voor weer een verkeer staat hier weer naast me Thijs Bennema.
4: Ja, zonnig en warm vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden zelfs. Later op de dag in het oosten wel kans op een onweersbui. En dan op de weg, daar komt de ochtendspits langzaam op gang. Het langst sta je vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Duurt een half uurtje langer over. Dat komt door technische problemen bij de matrixborden. Omrijden kan je het best doen via Dordrecht. Dan ga je over de N3 en de A16. Of vanaf Gorkum via knooppunt Hoogpolder via de A27, de A59 en de A16.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Ja, ik moet dan altijd aan mijn moeder denken die deze impromptu oefenen. En vooral dat parelende begin begon ze steeds opnieuw hoe lastig dat is. Paul Lewis deed dat natuurlijk prachtig. Sowieso zijn al die impromptu's van Schubert fantastisch, vind ik. We gaan naar Giuseppe de Vittorio, muziek Tu bella ca Lucieni. Teun, ik spreek echt wel een beetje Italiaans, ja, maar dit...
1: Nou, ik heb begrepen dat het Napolitaans dialect is. Nou is het ook een tarantelle, dus dat komt uit het zuiden van Italië.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, Napolitaans is wel even een heel ander verhaal.
1: Ja, dus, we gaan het ontcijferen.
0: We gaan het ontcijferen. Ja. L'arpeggiata, alleen van Christina Ploeghaar, gaat het ontcijferen.

0: Napolitaanse lied Tu Bella Ca Luceni door l'arpeggiata online van Christina Pluhar was dat. En ondertussen heeft Nicoline een krantenoverzicht gemaakt en dat lees ik samen met Thijs.
1: Binnen één generatie lopen kinderen van migranten hun onderwijsachterstand grotendeels in. En trek je de lijn door, dan is het verschil binnen 3 generaties verdwenen. Dit is de conclusie van wetenschappers uit Maastricht en Rotterdam. Dat schrijft Trouw.
0: De onderzoekers onderzochten schoolresultaten vanaf de jaren 70. Volgens de wetenschappers laten de resultaten zien dat migrantenkinderen even snel leren als leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond.
1: De bestuurders van de regionale omroepen verdienen bijna allemaal het wettelijke maximum van €174.000. 1 omroependirecteur krijgt fors meer uitbetaald. Hij verdient zelfs meer dan premier Jette. Dit blijkt uit een inventarisatie van de topsalarissen bij regionale omroepen door de Telegraaf.
0: En dat is directeur David Vink van NH Nieuws. Dat is de best betaalde bestuurder. Hij streek vorig jaar zo'n €220.000 op. Dat is veel hoger dan het wettelijke maximum. Toch voldoet de NH-bestuurder wel aan de regels. 5 jaar geleden werden de salarissen van omroepdirecteuren ingeperkt en het salaris van Vink valt nog binnen een overgangsregeling.
1: De Volkskrant meldt dat een aantal Nederlandse ziekenhuizen late abortussen gaan uitvoeren. Het gaat om vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn en om niet-medische reden hun zwangerschap willen afbreken. Tot nu toe moesten zij daarvoor naar het buitenland.
0: Het OLVG in Amsterdam is 1 van die ziekenhuizen die zich heeft aangemeld. Personeel is niet verplicht om mee te werken. Late abortussen liggen altijd gevoelig, omdat foetussen dan levensvatbaar kunnen zijn. De meeste ziekenhuizen doen daarom geen abortussen meer na 22 weken zwangerschap.
1: En de gletsjers in IJsland zijn ziek, dat schrijft NRC. Elke seconde smelt er een scheepscontainer aan sneeuw en ijs van een van de grote gletsjers in IJsland. En deze snelle afkalving van de ijskappen heeft grote gevolgen, zegt glacioloog Gudmundsson in de krant.
0: Ja, Snevar Gudmundsson is directeur van het Nature Research Center op IJsland. En hij zegt, herinner je je de vulkaanuitbarstingen in 2010 nog, toen er in Europa niet gevlogen kon worden? Dat gaat vaker gebeuren, voorspelt de glacioloog. Door de opwarming zullen alle gletsjers op IJsland binnen 250 jaar verdwenen zijn.
1: En in het AD een gesprek met de 92-jarige Blanche Tompot uit Roosendaal. Ze is volgende week de oudste loper van de Vierdaagse in Nijmegen. 6 jaar geleden liep ze voor het eerst mee. Haar man was toen net overleden en haar zoon gaf haar op. Het was zo gezellig, vertelde Blanche. Er is altijd wel iemand die een stukje met je meeloopt.
0: Ja, Blanche realiseert zich dat ze fitter is dan veel van haar leeftijdsgenoten. Ze woont nog zelfstandig en doet zelf haar huishouden en de tuin. Wat is haar geheim? Nou, ik heb de hongerwinter meegemaakt, zegt ze. Uiteindelijk word je daar sterker van. Ja, en je moet een beetje geluk hebben. En dit staat allemaal uitgebreid in de kranten van vandaag.

worden. Die castagnettes, dat is echt de Spaanse dans voor de Spaanse voetballers die natuurlijk de finale hebben bereikt. Fandango van wel de Italiaan Luigi Boccherini, maar hij werkte veel in Spanje. Je hoorde onder andere Christophe Meisinger gitaar, Patricia Bedley percussie met de Meisinger solisten. We gaan naar het cryptogram. De opgave luidt: zij won een prijs, ofwel prijzen in Cannes. De inzendingen stromen toe. Je kan dus kans maken op die dubbelwandige exclusive de ochtendbeker. Ja, en wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, niet zo vrolijk. Op vliegbasis Eindhoven is het vandaag de herdenking van de Hercules-ramp. Velen weten het nog wel, 30 jaar geleden, meer daarover om 7:15. En wel leuk, een vakantieverhaal. Het vakantieverhaal nummer 3 van een van jullie. Dat is rond 9:15. En tot het nieuws van 8:00 hoor je Tango van Francis Poulenc.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunker en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-oboe is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een winst van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Het bedrijf uit Veldhoven denkt nu dat de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij de brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. Mensen konden niet op tijd naar buiten komen, onder meer door geblokkeerde nooduitgangen. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum een veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de meest complete T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Ik strooi wel eens met Japanse leefregels. En een daarvan is Hara Hachibu. En die luidt: eet tot je voor 80% vol zit. Een eenvoudige gewoonte die bijdraagt aan een lang en vitaal leven. En een leefregel om maat te houden. Maar ja, wanneer weet je wat 80% is? Bij mij is het toch meestal 90, 95. Misschien moet dan iemand heel hard Hara Hachibu roepen.

Het aquarium uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. En het is dus ook de herkenningstune of de tune van het filmfestival in Cannes. Goedemorgen, want de crypto-opgave is zij won een prijs ofwel prijzen in Cannes. Zo is de cirkel helemaal rond. Welkom terug bij de ochtend. Het is woensdag 15 juli. Wat staat er op de rol? Nou, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opent een tijdelijke dagopvang voor asielzoekers die nog geen opvangplek hebben. De onrust rond het AZC voelen hulpverleners zich niet meer veilig genoeg om hun werk te doen. De opvang in het leegstaande kantoorpand moet ervoor zorgen dat de rust terugkeert. En dan in het Friese Jouren begint het jaarlijkse ballonnenfeest. En dat is niet met gewone opblaasballonnetjes, maar vier avonden lang stijgen daar tientallen hete luchtballonnen in allerlei soorten en maten op. Dat zal spectaculair zijn. Er is natuurlijk rond 8:45 weer een vakantieverhaal van 1 van juli. En op vliegbasis Eindhoven is vandaag de herdenking van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden. En hoe en wat, dat hoor je om 8:15. We hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

Dat was Isabelle Faust, de vioolvirtuoos, samen met de Academie für Alte Musik Berlin. En zij speelde twee stukken van Georg Philipp Telemann. Zo direct een gesprek over de Hercules-ramp. Maar eerst de koperblazers van de Black Dyke Band met The Lord Bless You and Keep You.

0: The Lord Bless You and Keep You van John Rutter, gespeeld door de geblazen door de koperblazers van de Black Dyke Band. Daar gaan we het over hebben. Eindhoven herdenkt namelijk vandaag de vliegtuigcrash van precies 30 jaar geleden. 34 mensen kwamen om bij het ongeluk met een Belgische Hercules transportvliegtuig, waarin het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht zat. Vanavond is er onder meer een speciaal herdenkingsconcert. Journalist Frank van Deutekom werkte in 1996 voor Omroep Brabant. Hij was als een van de eerste verslaggevers op het vliegveld en volgde ook de nasleep van de Herculesramp. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn toch mensen hier, veel vooral jongeren van mijn collega's, die er ook nog nooit over gehoord hebben. Kun je ons geheugen even opfrissen? En wat ging er mis op die avond?
1: Ja, er ging echt heel veel mis die avond. 15 juli 1996, zei je al, net na 6 uur 's avonds komt dat Hercules transporttoestel aan vanuit Villa Franca op Eindhoven. Het toestel is vlak boven de baan. Sommige mensen zeggen zelfs al op de baan. Als de Belgische bemanning ziet dat er een zwerm vogels op die startbaan zit. De co-piloot vliegt op dat moment en die zegt: we maken een doorstart, want er zitten vogels op de baan. Nou, die geeft vol vermogen op het toestel in een poging weer door te vliegen. De zwerm vogels vliegt op, knalt tegen het toestel aan. 3 motoren die gaan kapot. 1 motor doet het nog wel, maar ja, dat toestel kan gewoon niet meer vliegen.
0: Nee.
1: Maakt nog een hele rare beweging, raakt met de vleugel de grond. En crasht en 12 seconden na naar het besluit om door te starten ligt het vliegtuig gecrasht in het gras op vliegbasis Eindhoven. En dan de luchtverkeersleiding ziet dat. Die waarschuwt meteen de brandweer. Die rukt uit. Brandweercommandant vraagt nog hoeveel mensen zijn er aan boord. En de luchtverkeersleiding zegt: ik weet het niet precies. En de brandweer denkt dan: oh, dat zijn er 4. En concentreert zich bij het blussen van de brand die meteen na de crash uitbrak op de cockpit. Want daar zitten de piloten uiteraard.
0: Ja.
1: En er wordt niet meteen een redding ingezet. En als resultaat 34 omgekomen mensen dus. En een aantal, een paar overlevenden.
0: Ja. Ja, de rillingen lopen nu al over mijn rug. Want al zaten natuurlijk als ratten in de val. En dat komt omdat het natuurlijk een soort transportvliegtuig was. Hè? Dat je dan ook in de eerste met een passagiersvliegtuig weet je meteen, daar zitten mensen in. Maar dat fanfarekorps zat natuurlijk in die buik van dat vliegtuig. Ja, hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja.
0: Dat niet op de lijst stond of zo. Hoe kan zo'n enorme fout zijn gemaakt? Want waren ze dan wel gered, denk je?
1: Nou, er zijn een heleboel onderzoeken geweest naar die crash.
0: Ja.
1: En er is ook geconcludeerd dat de redding, dus dat de brandweer het toestel was binnengegaan of is binnengegaan, dat had al na 1 minuut of 9 na de crash kunnen gebeuren. Toen was de temperatuur van de brand laag genoeg om naar binnen te gaan voor de brandweer. Maar omdat ze het niet wisten, omdat er niet helder is doorgegeven van: wij komen eraan, wij komen uit Villa Franca, wij hebben een fanfarekorps aan boord. Zoveel mensen zitten in het toestel, gewoon heel concreet.
0: Ja.
1: Is dat niet doorgegeven? En zei de luchtverkeersleiding, die had dat wel gehoord ergens, maar hij wist het niet precies. Dus hij zei: oh, ik weet het niet precies. Ja, en dan gaat iedereen uit van wat hij zelf maar denkt. En ja, dan gaat het dus zo ontzettend fout.
0: Ja, ja, en dan is het.
1: En protocollen kloppen niet.
0: Ja, en dan nota bene voor een militair vliegtuig. Is het een vergeten ramp geworden? En hoe frustrerend is dit voor de nabestaanden? Als wat jij nu al zegt, van ze weten niet precies wat er nou is misgegaan.
1: Ja, het is voor de nabestaanden echt heel frustrerend. Er is ook een boek geschreven door collega-journalist Hans Matthäus. Die noemt het De Vergeten Ramp. Je wilt natuurlijk als nabestaande en ook als overlevende wil je weten wat er is gebeurd precies en waarom dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. En daar is nooit antwoord op gegeven. Er zijn echt tientallen rapporten, onderzoeken en rapporten zijn er gedaan. En ieder onderzoek en rapport heeft wel een grote gemene deler, maar er staan ook wel tegenstrijdigheden in. En dat is natuurlijk ontzettend onbevredigend.
0: Ja.
1: Als je eigenlijk gewoon wil weten van: wat is er nou gebeurd? Hoe kon dit gebeuren waardoor mijn zoon of dochter of geliefde is omgekomen?
0: Ja.
1: En die duidelijkheid is er nooit gekomen. En dat trekt een enorme wissel op die nabestaanden, maar ook op de hulpverleners natuurlijk.
0: Ja.
1: Want die hebben echt hun stinkende best gedaan. En
0: zo.
1: Die gingen uiteindelijk na een half uur het toestel binnen, ruim een half uur. En die verwachten mogelijk 4 lichamen aan te treffen. En er is een mensen van de brandweer die naar binnen zijn gegaan, die beschrijven hoe ze opeens achter in het toestel echt een kluwe aan slachtoffers zagen liggen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Daar hebben mensen ook echt trauma's aan overgehouden. De hulpverlening is dit jaar ook bij die herdenking op vliegbasis Eindhoven. Ja, heel dramatisch.
0: Ja, heel dramatisch, heel gruwelijk. Even tot slot, kort vandaag die officiële herdenking in een speciaal concert. Zal dat toch wel iets van troost geven? Hoe belangrijk is dat, deze grote herdenking?
1: Ja, nou, er zijn 2 herdenkingen. Er is een herdenking op de vliegbasis zelf. Daar staat een monument ter nagedachtenis aan de Herculesramp. En die herdenking, dat is een besloten herdenking voor de nabestaanden, voor de hulpverlening ook, voor militairen. Of voor de landmacht, voor Defensie en ook de Belgische luchtmacht, moet ik zeggen. En dan is er een herdenking in Eindhoven, in het Parktheater. Daar wordt een concert gegeven door de Johan Willem Friso-kapel. Daar moest je ook kaarten voor bestellen. Maar het is wel belangrijk, denk ik, voor die mensen dat je toch die verbondenheid met elkaar hebt. Dat je er toch met elkaar over kunt praten en dat je toch samen kunt zijn. En dit jaar helaas alweer voor de 30e keer.
0: Ja, dankjewel. Journalist Frank van Deutekom. In 1996 was hij een van de eerste verslaggevers na het neerstorten van het Herculesvliegtuig in Eindhoven.

0: beroemde The Windmills of Your Mind van Michel Legrand. Nu onder andere gespeeld door Paolo Fresu op bugel. Teun, dat is een trompetachtig, hè?
1: Zeker, ja. Trompet. Het is een iets kleinere en een wat warmere.
0: Mooi geluid, ja. Er wordt een beetje gemopperd op de app. Want als mensen even terug willen kijken van wat is er nou gespeeld en welke Vivaldi was dat. Dat is niet te vinden op de speellijst. Normaal wel, hè? Online, hoe zit dat?
1: Nou, dat is dus een technisch probleem, maar we gaan het repareren. Ik heb een setje steeksleutels en een waterpomptang.
0: Ja, je hebt je stofjas ook al aan. Dus er wordt aan gewerkt, mensen.

0: Het slot, ofwel de finale, presto, uit De Trouwers.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Die ervoor zorgen dat deze huishoudens allereerst bereikt worden en vervolgens ook binnen een jaar of soms sneller schuldenvrij zijn.
2: Naast het aflossen van de schulden werden de deelnemers een jaar lang actief begeleid door hulpverleners. En volgens experts is dat gedeelte cruciaal voor het succes van dit experiment. Eurocommissaris Wopke Hoekstra komt vrijdag met een nieuwe aanpassing op de Europese klimaatregels. Hij overweegt in de nieuwe plannen vliegtuigmaatschappijen meer te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Op dit moment compenseren vliegmaatschappijen nog maar een deel van hun vluchten, vertelt NOS-correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze hoeven alleen te betalen voor een deel van hun vluchten. En om precies te zijn dan de vluchten binnen de Europese Unie. Maar ze hoeven dus niet te betalen voor de uitstoot van de langere intercontinentale vluchten. Dus zeg van de EU naar Amerika, Azië, Afrika.
2: Tegenstanders van de plannen vrezen hogere ticketprijzen en een slechtere concurrentiepositie van Europa. Ze proberen Hoekstra met lobbywerk nog te overtuigen. Door lage waterstanden en te hoge temperaturen van het oppervlaktewater gaan er komende weken waarschijnlijk steeds meer regels komen voor het lozen van koelwater. En dat kan een probleem worden voor bedrijven. Daar waarschuwt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water voor. De voorzitter vertelt bij BNR dat naast datacenters meer bedrijven in de problemen kunnen komen.
4: Het gaat ook om de maakindustrie bijvoorbeeld. Hè. Denk aan de chemie, denk aan de raffinaderijen, papierfabrieken enzovoorts. Ja. Het zijn inderdaad vaak bedrijven die veel koelwater nodig hebben voor de koeling van hun processen.
2: Bedrijven moeten in ieder geval niet hopen op een snelle verlichting. Er staat komende weken nauwelijks regen op de planning. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Kees Geel was bekend van zijn vele rollen in films en series. Zo speelde hij in de film De Hel van 63... en hoorde hij bij de vaste groep acteurs die de sketches speelden in het kinderprogramma Het Klokhuis. Bij het grote publiek brak Kees Geel door met zijn rol in de film Simon.
5: Zo, dus jij leeft nog?
6: Ja, jij ook dus.
5: Ja, nog wel, ik heb kanker.
7: Oh.
8: Ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook.
5: Als jij dan normaal was geweest, had je dan kids gewild?
2: Ja, dat is een scène uit Simon. Voor die rol ontving Kees een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel is 61 jaar geworden. Voor Weer en Verkeer is Thijs Bennema hier naast me.
9: Ja, opnieuw een warme dag voor de boeg. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. En vanaf morgen in heel het land is het wat minder warm. Op de weg valt het reuze mee. Dat komt deels door de vakantie. Het langst sta je nu vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Daar komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En daar doe je er 20 minuutjes langer over.
10: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het tweede deel, de winter, Invierno Porteño, uit de vier jaargetijden van Buenos Aires, van Astor Piazzolla. Kennedy Thompson met de Amsterdam Sinfonietta voerde het uit. Dat is Argentinië. En die moet vanavond tegen Engeland in die tweede halve finale. Ja, daar is het winter, hier is het zomer. Henry Purcell at the Fairy Queen. Ja, je zou zeggen, dit is ook een halve finale. Welke kies jij? Wie gaat er winnen? Piazzolla of Purcell?

0: Reacties in de NPO Klassiek app. Willian zegt Purcell, die gaat voor Engeland. Je hoorde uit de Fairy Queen een dansje door Thomas Dunford. Door het Jupiter Instrumental Ensemble.
1: Groeten uit.
0: Ja, we zijn beland bij onze zomerrubriek. Deze hele zomer hoor je in de ochtend je eigen vakantieverhalen. We vroegen je om bijzondere momenten. Dat zijn kleine verhalen en grote vakantieherinneringen. Dat kan van alles zijn. In een kort verhaal opgeschreven. Een misverstand of een omweg of een ontmoeting. Vandaag het verhaal van Jolanda Drijkluft. Hans Smit leest het voor. Groeten uit.
2: Parijs 2021. Een zonnige decemberochtend. We lopen langs de Seine. Auto's, fietsen en steps razen voorbij. Aangekomen bij de Orangerie stappen we een andere wereld in. Die van David Hockney's Een jaar in Normandië. Het werk hangt in een U-vorm. We wandelen van seizoen naar seizoen. G wijst narcissenvelden aan. Een boomhut, besneeuwde hellingen. Mooi, mompelt hij. Buiten gekomen steken we de Seine over om te lunchen in Saint-Germain. Parijs is onze stad sinds Geme er in 1988 verkering vroeg. We verkenden vele buurten, bezochten talloze tentoonstellingen, zagen Philip Glass optreden onder de glazen koepel van het Grand

Nu zijn we er waarschijnlijk voor het laatst samen. De 3 jaar geleden vastgestelde Alzheimer schrijdt meedogenloos voort. Fondation Cartier toont bloesemschilderijen van Damien Hirst. Groot en bont, kitscherig misschien. Die, wijst G, de kleuren. Hij knikt goedkeurend. Kijk me blij aan. De kleuren van Parijs deze dagen, ze doen goed en zijn onvergetelijk.

Dank Jolanda Drijkluft voor je prachtige, ontroerende verhaal. De muziek was natuurlijk van Philip Glass, etude nummer 6, op accordeon gespeeld door Martinas Levitschkis. Heb je ook een bijzonder vakantieverhaal? Dat mag je ons mailen naar deochtend@kro-ncrw.nl. En wie weet hoor je je eigen verhaal terug op de radio.

0: Een Schots volksliedje was dit, Parlin Peggy's Bonnie. Je hoorde François Lazarevitch fluit samen met Les Musiciens de Saint-Julien. Nou, wat is de oplossing van de opgave? Zij won een prijs, ofwel prijzen in Cannes. Tosca Nieterink suggereerde een paar mensen van Theo en Thea. Halina Rijn, Prix werd er nog gezegd. Laurette, ja, dat is allemaal niet goed, maar heel veel goede antwoorden. En die kwamen via de mail, via de app, maar die werden ook ingesproken.
1: Goedemorgen Andrea, dit is Karin de Vos uit Den Bosch. Ik denk dat het antwoord op de crypto van vandaag is palmen.
0: Ja, nou dat is kort en krachtig. Karin de Vos uit Den Bosch, helemaal goed. Jij krijgt dat collectors item, dat dubbelwandige ochtendglas. En ook herbruikbare ijsblokjes krijg je erbij. Nou, wat een feest. Gefeliciteerd en morgen voor jullie allemaal weer een kans om dat collectors item te winnen.

0: Tijdens deze wals van Chopin kwamen terecht wat reacties binnen. Even uitleg over die opgave van het cryptogram. Een prijs in Cannes, of prijzen is natuurlijk gouden palmen. Connie Palmen, dat was natuurlijk het antwoord. En dat Karin de Vos uit Den Bosch helemaal goed. Ja, van Connie Palmen, een geweldige schrijver natuurlijk, naar de geweldige Selma van Dijk. Jij had het gisteren helemaal goed. Je zei Spanje wint.
1: Ja.
0: Dus nu Argentinië, Engeland. Ik ga mijn geld inzetten.
1: Ja, ik ga voor Engeland gewoon. Ik heb er niet heel veel verstand voor.
0: Nou, ja, we hadden toch goed. De klassieke.
2: Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pique Malion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. 80.000 van de mensen die hem kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden in het oosten en laat er kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Het Zweeds Radiokamerorkest onder leiding van Petter Zundqvist speelde het eerste deel uit de symfonie in S groot van Jozef Martin Kraus. Een hele goede morgen en welkom bij de klassieken op deze zonnige woensdag. Technicus Jesse, producer Karel en ik, wij gaan je de komende uren weer dwars door de muziekgeschiedenis heen leiden. We hebben weer een leuke nieuwe schakel in de kettingreactie, over zon gesproken. En het is weer woensdag, wensdag. Maar nu eerst vrolijke muziek die prima bij deze warme zomerdag past. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan?

En dat was het lied Een vreemde onbekende avondbries uit een set Deense liederen van Carl Nielsen. En het werd gezongen door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Ja, en van de Deense Carl Nielsen door naar de Noorse Johan Halvorsen. Allebei prominente componisten uit de late romantiek en de vroegmoderne periode. En ze worden vaak met elkaar in verband gebracht door hun vioolconcerten. Allebei zijn die behoorlijk veel eisend voor de solist, maar worden ook geprezen om de lyrische delen. Hun vioolconcerten verschijnen dan ook geregeld samen op albums van violisten. Nu geen vioolconcert, maar wel twee delen uit de Suite Ancienne van Johan Halvorsen dus.

Het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi speelde het vijfde en daarvoor het derde deel van de Suite Ancienne van Johan Halff.

0: kettingreactie.
1: Ja, al ruim 2 minuten over 9:30, dus de hoogste tijd voor de kettingreactie. De rubriek waarin luisteraars muziek uitwisselen met andere luisteraars.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zon en wel met een beetje statige geschiedenis. Ik zou namelijk graag luisteren naar een stukje uit het Koninklijk Ballet van de Nacht, dat in de 17e eeuw aan het hof van Lodewijk de 14e, de Zonnekoning, werd opgevoerd. Zo'n uitvoering duurde soms de hele nacht, van zonsondergang tot zonsopkomst. En de koning, ja, die was pas 14 jaar toen het stuk debuteerde, maar hij speelde er zelf een belangrijke rol in, die van de opkomende zon. Kun je ons iets laten horen uit het Ballet Royal de la Nuit? Nou, dat kan zeker, Hélène. We hebben even in de archieven gedoken. Vonden hier uit dat Koninklijk Ballet van de Nacht, volgens mij precies dat stukje waar je het over hebt. Le roi représentant le soleil levant. Oftewel, de koning representeert de opkomende zon.

ensemble Molière speelde het deel Le Roi représentant le Soleil Levant uit het ballet Royal de la Nuit. Een 17e eeuws ballet met muziek van verschillende componisten. Ja, en dat was de nieuwe schakel in de kettingreactie, met hartelijke dank aan Helene voor dit idee. Maar ja, wat gaan we dan morgen weer laten horen in de kettingreactie? Nog meer muziek over de zon of misschien wel juist over de nacht? Nou, denk gewoon weer met ons mee. Stuur je suggestie naar de NPO Klassiek app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Muziek van Dario Marianelli voor de film Pride and Prejudice. Uitgevoerd door pianist Jean-Yves Thibaudet en de English Chamber Orchestra onder leiding van Benjamin Wolfish.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, vandaag is het weer woensdag wensdag. De zomerrubriek waarin luisteraars een wens kunnen uitbrengen voor een vriend, een familielid, collega of misschien een bekende. Ja, wil jij iemand bijvoorbeeld een fijne verjaardag wensen of veel succes met afrijden? Of wil je juist iemand beterschap en sterkte toewensen? Stuur dan een berichtje naar de NPO Luister-app. Je mag er ook muziek bij aanvragen en anders zoeken Karel en ik er mooie muziek bij. En misschien hoor je dan in de derde uur jouw wens voor iemand hier in de klassieken.

Dat was de Arada Guitar Duo en zij speelde de prelude en fuga nummer 4 uit Le Guitare Bien Tempere van Mario Castelnuovo Tedesco. Ja, en van deze virtuose gitaarmuziek gaan we door naar een werk van een van de beste violisten uit de muziekgeschiedenis, Fritz Kreisler. Die, dat vertelde Karel me net, dat wist ik helemaal niet, maar een mooi verhaal. Hij zou nog beter geweest zijn, volgens zijn vrouw, als die niet zo lui zou zijn geweest. Maar goed, net als die andere gigant, Niccolo Paganini, was Kreisler naast violist ook componist. Hij schreef salonmuziek, vaak voor viool en piano. Maar ook operettes en kamermuziek bijvoorbeeld. En 3 overbekende stukken voor viool en piano van Kreisler, die ook regelmatig trouwens in andere combinaties worden gespeeld, zijn die Alt-Wiener Tanzweisen, Schön, Rosmarin, Liebesfreud en deze Liebeslied.

Ja, dat was Janine Jansen. Zij speelde Liebeslied van Fritz Kreisler. En werd daarbij op piano begeleid door Antonio Pappano. Niet alleen een wereldberoemde dirigent, maar dus ook een zeer goede pianist. Zometeen in het tweede uur van de klassieken, dan reizen we naar Noord-Afrika. Wel naar Egypte met muziek van onder andere Mozart en Händel. En van Saint-Saëns hoor je zijn vijfde pianoconcert, het Egyptisch concert. En nu tot het nieuws van 10 uur blijven we ietsje dichter bij huis met het vierde deel van Schubert's derde symfonie. Blijf lekker luisteren en graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 10:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. Ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstof hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken in dit tweede uur. Staat in het teken van Egypte. Zometeen hoor je bijvoorbeeld het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns. Dat ook wel bekend staat als het Egyptische pianoconcert. Maar nu eerst andere muziek geïnspireerd door het Noord-Afrikaanse land. Dit is de ouverture van Tamos, König in Egypten. Toneelmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart.

En dat was de ouverture van Tamos, König in Egypte. Toneelmuziek geschreven door Mozart. En het werd hier uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, ook Händel schreef een werk gebaseerd op een verhaal uit de geschiedenis dat zich afspeelde in Egypte. En wel de opera Giulio Cesare in Egitto. En daaruit hoor je nu de aria Piangero la sorte mia. Een aria voor Cleopatra. En die wordt hier gezongen door Nuria Rial.

Nouria Rial zong de rol van Cleopatra. En dit was de aria, of een bewerking eigenlijk, van de aria Piangero la sorte mia. Ik zal om mijn lot wenen uit die opera Giulio Cesare in Egitto van Händel. En daarbij hoorde je de muzici van L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploaar. Ja, een componist die ook gefascineerd was door Egypte, dat was Camille Saint-Saëns. Hij reisde regelmatig af naar Noord-Afrika, verbleef telkens langere tijd onder andere in Egypte, heeft zelfs ook nog overwogen om er permanent te gaan wonen. Ja, en die voorliefde voor die geuren, de kleuren en de klanken van de natuur en ook zeker van het straatleven van Cairo, dat hoor je allemaal terug in zijn vijfde pianoconcert, het laatste pianoconcert dat hij schreef. Zo kreeg hij bijvoorbeeld inspiratie door een Egyptisch liefdeslied dat hij hoorde tijdens een boottochtje over de Nijl. Het werd gezongen door de bootslui, maar ook de vogels die hij daar hoorde probeerde hij te vangen in zijn muziek. Luister mee naar Stephen Huff's uitvoering van dat vijfde pianoconcert, het Egyptische van Saint-Saëns.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En dat was Stephen Huff. Hij speelde het 5e pianoconcert, het Egyptische pianoconcert van Saint-Saëns. En dat deed hij samen met de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

dat was een bewerking van L'Égyptienne uit de Nouvelle Suite van Rameau. En dat werd hier op harp gespeeld door Hélène Schütz. Ja, we sluiten onze Egyptische uur alweer af. En dat gaan we doen met enkele delen van Egyptische Nachten van Arensky. Balletmuziek gebaseerd op een verhaal van Pushkin over de tragische romance tussen Cleopatra en de jager Amun. En die kleurrijke muziek combineert Oosterse sferen met de traditionele Slavische stijl. Ja, enkele delen daaruit tussen nu tot het nieuws van 11 uur. Daarna in het derde uur van de klassieken laten we een paar mooie wensen van luisteraars horen in de zomerrubriek Woensdag Wensdag. Dus blijf vooral lekker luisteren. En nu eerst dus nog Egyptische Nachten van Arensky.

0: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan de huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof kon vrijkomen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en met speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkt hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten daarom uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb toe om verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen dan is het tijd voor de zomerrubriek Woensdag, Wensdag, waarin luisteraars een wens voor iemand kunnen uitbrengen. Maar nu eerst muziek, ook met een dubbele W. Muziek van William Walton.

0: Oh, dat moet toch zo lekker zijn om op die pauken zo lekker mee te mogen slaan. Nou, het lijkt mij in ieder geval heerlijk. Dit was de English Northern Philharmonia onder leiding van Paul Daniel. En ze speelde March for a History of the English Speaking Peoples. En dat is ja, eigenlijk een beetje een vooruitblik alvast naar de BBC Proms concerten. Die vrijdag van start gaan. En daar zijn wij vrijdagavond bij dat eerste concert van de Proms. Luister mee vanaf 8 uur hier 's avonds op NPO Klassiek.
1: Woensdag, Wensdag met Selma van Dijk.
0: Ja, tijd voor Woensdag, Wensdag, de zomerrubriek waarin luisteraars iemand een fijne verjaardag kunnen wensen. Of veel succes, of misschien wel beterschap, of juist sterkte. En misschien heb je zelf een idee welke muziek je daarbij wil laten horen. En anders dan zoeken Karel en ik er gewoon passende muziek bij. Nou, zojuist kregen we dit binnen van Motek. Ik wil graag een bericht sturen aan mijn liefde, die luistert nu ook naar jullie. Goedemorgen Martin Hagen, ik wens je een prachtige zonnige dag mijn liefste. Met veel mooie momenten, blijf altijd zoals je bent. Ik hou van je, liefs Motek. Ach. Dat is toch echt een heel lief bericht. En Annemieke Tuin die schrijft... Ik wil graag in het kader van Woensdag Wensdag... het bloemenduet uit Lakmé aanvragen voor mijn zus Ina Tuin... die vandaag jarig is. Nou, namens ons hier ook in de studio van harte gefeliciteerd, Ina. En natuurlijk hebben we dat bloemenduet voor je verjaardag. En ook om die liefde van Motek en Martin te vieren.

En dat was het bloemenduet uit Lakmé van Leo Delibes. Gezongen door Patricia Petitbon en Karine Dezee. En zij werden begeleid door het Operaorkest van Lyon onder leiding van Yves Abel. Ja, dit was speciaal voor de verjaardag van Ina Tuin en voor de liefde van Mottek en Martin. En Cathy die schreef naar ons voor de woensdag-wensdag. Ik kan iets niet vinden en kom tijdens het zoeken twee duetten tegen die mijn man en ik een keer gezongen hebben. Let Us Wander en Ah, How Pleasant It's to Love. Beide zijn van Purcell. Graag een van deze voor mijn echtgenoot. Want ik wens dat hij nog lang met plezier en met mij in de kantorij mag zingen. Nou, Cathy, wij hopen dat ook. En wij hebben een van die twee duetten gevonden voor je, hoor.

En dat was het duet Let Us Wonder van Purcell, gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau en Victoria de Los Angeles met aan de piano Gerald Moore. En dit was voor Kathy en haar man dat jullie nog maar lang samen mogen blijven zingen. En tot zover woensdag, wensdag. Volgende week dan geven we luisteraars opnieuw een kans om een wens voor iemand uit te brengen hier op NPO Klassiek. Dus is jouw man volgende week jarig? Of staat iemand een spannend sollicitatiegesprek te wachten en wil je die persoon heel veel geluk wensen? Stuur dan een bericht naar de NPO Klassiek app onder vermelding van woensdag, wensdag.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Nicholas Daniel speelde het hoboconcert van Rafe Vaughan Williams en dirigeerde daarbij Britten Sinfonia.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

heerlijke bewerkingen van Mediterraneo van Juan Manuel Serrat. En je hoorde onder andere sopraan Mariana Flores en countertenor Leandro Marciotte samen met Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Ja, het was de laatste grote compositie, de Symphonie Pathétique van Tchaikovsky. De Russische componist zou 9 dagen na de première totaal onverwacht overlijden. Het werd gecomponeerd in 1893 en dit emotionele meesterwerk. Het staat bekend om zijn diepe melancholie en prachtige melodieën, zoals in dit tweede deel.

0: Concertgebouworkest. Onder leiding van Bernard Haitink speelde het tweede deel van de Symfonie Pathétique van Tchaikovsky. En naast mij staat Karine Lacour. Wat ga jij zo meteen...
1: Selma van Dijk.
0: Wat ga jij laten horen in de muziekfabriek?
1: Ik dacht een zomers liedje over een vogeltje die van het maismeel snoept. Ja, want Tico Tico... Dat is dus een klein zangvogeltje.
0: Ja.
1: En eigenlijk is de hele titel van dit liedje Tico Tico no Fuba. En fuba is maismeel.
0: Ah, nou, weer wat geleerd
1: ja,
0: op dus, deze woensdag.
1: En het kan geen kwaad om dit in zijn geheel te draaien natuurlijk.
0: Nee, heerlijk. Nee,
1: het
0: leuk
1: is,
0: stuk.
1: Heel toepasselijk.
0: Precies.
1: Zomerse tijdingen.
0: Het belooft weer een mooie uitzending te worden, de muziekfabriek. En wij gaan de klassieken afsluiten, want wij moeten dus weer nodig de hond uitlaten. Hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, hoi hoi, we krijgen een hond. Dit is Walking the Dog van Gershwin. Tot morgen.
1: Wat een nieuws. Ja. Wat voor hond?
0: Nee, ja, was het maar zo'n feest.
1: Oh.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijdje niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Zo gaan om zeker 30 doden en ook 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Woensdag 15 juli, hak de week doormidden. Zing een serenade voor je geliefde, je buur, je kamerplant. Of laat Tchaikovsky het voor je doen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

United Strings of Europe speelde het Tempo di Vals uit de Serenade voor Strijkers van Tchaikovsky. Een hele hartelijke 15 juli gewenst. Dit is de Muziekfabriek. De komende 2 uur lunchen we op klanken van een avond in Georgië. Die wordt gespeeld op fluit, klarinet, fagot, hoorn en piano. Ook hoor je veel muziek van Ladies in Lavender. En als toetje Tico Tico. Maar nu eerst, vooraf, Henry Purcell's Abdelazer. 17e eeuwse muziek, geschreven bij een toneelstuk van Afra Ben. Een van de eerste Engelse vrouwen die haar geld verdiende met schrijven. Helaas was het toneelstuk een grote flop, maar de muziek heeft de eeuwen wel overleefd. En vooral het rondo dat je zo meteen gaat horen. Het zou je bekend kunnen voorkomen. Het is met veel succes gebruikt in de film Pride and Prejudice.

Ensemble Tafelmuziek onder leiding van Jean Lamont. Ze speelde Abdelazar, de suite van Henry Purcell. Lekkere track. Karien's track van de dag. Toen ik vorige week naar cellist Gauthier Capuçon luisterde live in het Concertgebouw in Amsterdam, terwijl hij het celloconcert van Camille Saint-Saëns speelde, had ik opeens zo'n zin in een celloconcert van Mozart. Maar die schreef hij niet. En nu heb ik altijd begrepen dat veel componisten de cello te mompelend, te laag vonden. Misschien wel vinden voor een solorol. In tegenstelling tot de viool. Die kan lekker hoog en wapperend en zingend. Daar kan je wat mee. En de cello zou vooral geschikt zijn om te begeleiden, niet om te soleren. Maar zo las ik vanochtend, dat beeld is maar gedeeltelijk terecht. Want natuurlijk, er zijn heel veel en ook bekende celloconcerten van vroeger en van nu. Bach, Shostakovich, Boccherini, Dvorak, Elgar. En bovendien blijken er ook nog vergeten cellosonates en concerten te zijn. Bijvoorbeeld geschreven door Jean-Baptiste Barrière, groot cellist uit de eerste helft van de 18e eeuw, die een flink oeuvre achterliet. En dat klinkt zo.

uit een van de cellosonates van Jean-Baptiste Barrière. Je hoorde Bruno Coxet op cello met zijn muzikale vrienden, het ensemble Les Basses Réunies.

0: Avond in Georgië door het Hexagon Ensemble gespeeld. Michail Ipalitov Ivanov schreef deze muziek. En je hoorde veel muziek uit Ladies in Lavender door Nigel Hess geschreven. Joshua Bell op viool bij het Royal Philharmonic Orchestra.
1: Radio Reisdienst.
0: Waar je ook heen reist deze zomer, hier in de Muziekfabriek reizen we samen in de muziek op de zomerse favorieten van luisteraars. Dus vertel ons, wat is jouw vakantiefavoriet? Zeg het met de NPO Luister-app. Je kan het in die app opschrijven en naar de studio sturen, maar je kan ook inspreken. En dat is leuk, dat deed luisteraar Lilian. Zij vertelt over een zomervakantie van jaren geleden die ze nog altijd koestert. Luister naar de radioreisdienst van Lilian.
2: Als tiener in Frankrijk, in Abondance, in de bergen, in de Haute-Savoie. En daar werkte ik in een kindervakantiekoloniekamp. En daar heb ik ook mijn beste Frans geleerd. En als we een dagje vrij hadden, een zogenaamde jour de congé, dan gingen ik en een collega de bergen in wandelen. En dan hoorden we af en toe het nummer La Montagne van Jean Ferrat. En nu nog steeds, als ik dat nummer hoor, in het Frans natuurlijk, La Montagne, dan moet ik weer denken aan die prachtige tijd. En het is dus ook alweer bijna 50 jaar geleden. En nog steeds zie ik de bergen voor me en hoor ik de prachtige klanken en de teksten van Jean Ferrat.

0: samen met Lilian. 50 jaar terug in de tijd met Jean Ferrat's La Montagne.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Robert Schumann's Rheinische Symfonie, zijn derde, het openingsdeel daaruit gespeeld door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van dirigent Robin Ticciatti. Nu een van de quintetten voor gitaar en strijkkwartet van Luigi Boccherini, geschreven voor een Spaans nobelman en amateurmuzikus. En dus stopte Boccherini Spaanse invloeden in de muziek, maar of die er ook uitkomen lag, zo zei Boccherini, natuurlijk bij de muzici, ik citeer hem: ik weet heel goed dat muziek bedoeld is om tot het hart te spreken. En dit is wat ik probeer te bereiken. Muziek die het ontbreekt aan gevoel en passie is zonder betekenis. En dus krijgt een componist niets voor elkaar zonder uitvoerende. Nou, die uitvoering is hier in goede handen bij gitarist Jacob Lindberg en het Drottningholm Barok Ensemble.

Wherever you walk, uit Semelin. Georg Friedrich Händel schreef deze aria. Ian Bostridge, tenor, zong hem bij Le Concert d'Astrée. En daarvoor hoorde je Jacob Lindberg, gitarist met het Trottingholm Barok Ensemble samen. En een deel uit het quintet van Luigi Boccherini in G. Ja, er schuift nu hier aan de lunchtafel in de muziekfabriek een vogeltje aan uit Brazilië. Tico Tico. Voluit Tico Tico no Fuba, in 1917 geschreven door Sequinha de Abreu, uitgegroeid tot een heel bekende melodie. En de titel verwijst naar een Tico Tico, dus een klein zangvogeltje, en Fuba, maismeel, dus een vogeltje snoepend van het maismeel.

Een roodkraaggors, zo heet een tico-tico eigenlijk. Klein zangvogeltje No Fuba in het maismeel. Hier uitgevoerd door het Philip Jones Brass Ensemble. Van tico-tico nu door naar Fiddle Faddle. Hoppa, hey.

0: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. De slachtoffers verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Zo gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. In totaal werden er 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan de huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof kon vrijkomen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Bij een grote drone-aanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt. Dat gebeurde op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Dus op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit, bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: NPO Klassiek. Avro Tros. Met zo Ludwig van Beethoven's heroïsche Eroica-symfonie. Ook buitenaardse muziek, maar eerst opgeruimde strijkers. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Concerto Köln met de finale uit de Symfonie in Dies van Francesco Antonio Rossetti. Wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert naar je klassiek lunchprogramma De Muziekfabriek. Wat een dag, woensdag wensdag in de klassieken bij Selma en woensdag gedichtdag in De Muziekfabriek. En dus lees ik zo een gedicht voor uit de gratis zomerbundel die je bij alle horecazaken rond het park in Rotterdam kan krijgen. Dat gebeurt elk jaar en dit jaar vooral gedichten uit de spoken word, slam en raphoek. Ik lees zo uit die bundel het hoopgevende gedicht De Aanhouder voor van Derk Otte. Maar eerst speelt het Isidor String Quartet.

0: con fuoco. Met vuur spelen, schrijft Felix Mendelssohn bij dit deel uit zijn vijfde strijkkwartet. Dat deed het Isidor String Quartet.
1: Goed idee.
0: Ja, woensdag, gedichtdag. Ze altijd een goed idee. Op de woensdagmiddag, het breekt de dag en de week zo prettig. Een fijn stuk poëzie. Vandaag een gedicht van iemand die ik graag lees. Omdat hij scherp en hoopvol tegelijk is. De woorden in zijn gedichten lijken wel dubbel gebruikt te worden. De betekenis erin en erachter. Ik heb het over Derk Otte. En dit gedicht van hem heet De Aanhouder. Er gaat genoeg goed. Vraag is... Is het goed genoeg? Vraag is of dat een vraag is die er werkelijk toe doet. Feit is dat ik lach, vaak, om wat ik dacht te weten. Een waarheid nooit bevraagd is een waarheid nooit bewezen. Ik heb meer gekregen dan waar ik voor heb gebeden. Heb zelfs mogen leren bouwen met wat me ook kon breken. Maar angst werkt leven tegen. Liefde is groter dan de dood. Geef de planning aan de schepper, al ligt alles overhoop. Licht is altijd sterker, al kent ook zwaarte kracht. Er is meer duister dan ster. Maar wat tellen we 's nachts? Niet bezeten van bezit, je mag alles van me hebben. Alleen adem wil ik halen. Verder kom ik liever brengen. Het ergste achter de rug. Het beste voor de boeg. Ik loop niet weg van gisteren. Ik loop morgen tegemoet.

Flying Theme uit E.T. Muziek van John Williams voor die film, gespeeld door het London Symphony Orchestra. Gespeeld na De Aanhouder, gedicht van Derek Otte. En ik herhaal graag nog even de zinnen. Licht is altijd sterker, al kent ook zwaarte kracht. Er is meer duister dan ster. Maar wat tellen we 's nachts?

0: Het Kyrie uit de Misa Criolla van Ariel Ramirez. Je hoorde Adrián Rodríguez van der Spoel zingen samen met Álvaro Pinto León. En van der Spoel gaf ook leiding aan zijn ensemble Musica Temprana. Daarvoor het ensemble Isabella d'Este met een deel uit het Libro Primo di Canzone van Andrea Falconieri.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Twee stevige orkestakkoorden. Pats, pats. Alsof Ludwig van Beethoven zegt, luister, er gaat iets veranderen. En dat klopt. Met zijn derde symfonie, de Eroica, Italiaans voor heroïs, zette hij de muziekwereld op zijn kop. De symfonie was langer, dramatischer en emotioneler dan mensen tot dan toe gewend waren. Aanvankelijk droeg van Beethoven het werk op aan Napoleon. Hij zag hem als een voorvechter van vrijheid, gelijkheid, de idealen van de Franse Revolutie. Maar toen Napoleon zichzelf in 1804 tot keizer kroonde, voelde van Beethoven zich verraden. In zijn ogen had Napoleon zijn idealen ingeruild voor persoonlijke macht. En dus kraste van Beethoven naar verluid daarna Napoleons naam van de titelpagina van het stuk en droeg hij zijn symfonie slechts op aan de herinnering aan een grote held. Heroïsche herinneringsmuziek hier uitgevoerd door het Symfonieorkest onder leiding van Jan Willem de Vriend.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ludwig van Beethovens derde symfonie, eerste deel. Door het symfonieorkest gespeeld onder leiding van dirigent Jan-Willem de Vriend.
1: Hit van de week.

van zijn debuutalbum Planet komt deze hit van de week in de muziekfabriek Medellin van en door pianist Sofiane Pamart. En hij is op dit moment niet in Medellin, Colombia. Wel viert hij, zo zag ik net op zijn Instagram, een heerlijke vakantie in de buurt van Rome. Op een foto kijkt hij mijmerend in de verte, volgens mij op het terras van Villa d'Este in Tivoli, net buiten Rome, kijkend naar water, bergen, lucht.

0: Randall Gooseby op zijn viool bij het Philadelphia Orchestra speelde van Florence Price Adoration. Adoration for Sander Sweep, the one and only maatwerkpresentator.
1: Schitterend.
0: Ja. Hoe is het, Sander? Kijk, het is zo leuk. We hebben hier een automatisch lichtsysteem, hè, in de studio. Daar hoeven wij niks voor te doen. En dan is er een nieuw programma aanstaande. En dan verandert het hele licht.
1: Ja, wat vind je ervan, zoals het nu is?
0: Ja, heel veel
1: warm,
0: licht.
1: Ja.
0: Heel warm.
1: Warm en gunnend en vrolijk en sympathiek.
0: Ja,
1: en
0: tevreden.
1: Omarmend. Ja, eigenlijk wat Omroep Max ook allemaal is. Hè? Dus fijn dat je het podium aan ons geeft.
0: Ja hoor, geen probleem.
1: En wij willen dat podium met muziek van Purcell, Stopford, Elgar. Van Elgar cocaïne. Nee, niet cocaïne, cocaïne.
0: Nee, cocaïne, ja.
1: Maar het komt van cocaïne.
0: Oh, is dat een plek?
1: Oud-Hollandse, nou ja, precies. Is het een echte plek of niet? Lui Lekkerland.
0: Cocaïne. Cocaïne. Oh.
1: Niet Rokanje, want dat is bij Rotterdam.
0: Ja, precies. Daar moest ik ook even aan denken. Ik
1: ook
0: dacht,
1: leuk.
0: Dit is toch ergens bij Rotterdam. Ja. Ah, dit is een sprookjesplek.
1: Zoiets.
0: Rokanje. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier daar, Sander.
1: Dankjewel.
0: Met al deze geweldige luisteraars. Die gaan gewoon zo met je mee. Eerst nog even achter de klarinet van Pierre Genisson aan. Fijne middag. MUZIEK

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-bo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
2: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze criminele organisatie gaan. Zij verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden dat handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Op 15 juli 1910 geboren Ronald Binge. Het liefst zou ik nu meteen al zijn muziek achter elkaar draaien, maar het is niet voor iedereen leuk als ik Ronald Binge. Daarom alleen zijn hit.
0: Maatwerk.
4: De Elizabethan Serenade.
0: Met Sander Zwiep.

0: Ja, pakkend, hè? Het is ooit gecomponeerd als radiotune voor een programma uit de jaren 1950 in Engeland. De Elizabethan Serenade van Ronald Binch. Binch werd ooit op een 15 juli geboren, dus vandaar een extra draaibeurt vandaag. Overigens, misschien ben ik de enige, misschien ook niet, die hem heeft leren kennen via KM. Ik zou de rest van de CD gewoon aan laten staan. Het is zo catchy.
1: De bestemming.
0: Maar er moet ook nog gewerkt worden vanmiddag. Onder meer om die bestemming uit te vogelen. Want wat is die bestemming vanmiddag? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En het is een stad in het buitenland. Dat verklap ik alvast. De hints van vandaag zijn Linda Ronstadt. Zangeres Linda Ronstadt. Optics Valley, Optiekenvallei en Hyundai, het automerk. Wat is het, die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Linda Ronstadt, Optics Valley, Hyundai.

Een suite van een genie dit leefde voor Bach en Händel en zo. Henry Purcell, de Fairy Queen, gespeeld door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. De componist van de volgende muziek is ruim 300 jaar na Purcell geboren. In 1977 lag hij in de wieg, Philip Stopford. Als componist is hij gekend om zijn gebruik van oude Latijnse teksten, die hij dan weer toevertrouwt aan warme harmonieën en vriendelijke melodieën, vind ik zelf. Hij valt in Engeland zo in de smaak dat Stopford in de Classic FM Hall of Fame heeft gestaan met verschillende composities. Zeg maar hun versie van de klassieke top 400. Ik zou zeggen, luister goed. Misschien dat hij ook al in onze lijst komt.

0: In een wereld waarin er nogal veel behoefte is aan Kyrie Eleison. Een gebed dat vaak zal worden gebeden, denk ik. Missa Deus Nobis Cum. De mis God met ons van Philip Stopford door het koor van St. Luke's, Chelsea, onder leiding van Jeremy Summerly.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En nu tijd voor cocaïne. Eind 19e eeuw, de jonge, timide Edward Elgar kon het niet zo goed vinden met zijn klasgenootjes. Groeide op in een gezin dat het niet breed had. Zijn ouders verkochten uiteindelijk hun huis op de countryside om in een appartementje boven een muziekwinkel te gaan wonen. Nou, Edward, autodidact als hij was, bloeide daar helemaal op. Groeide uit tot een volwaardig componist, maar de erkenning bleef nog uit. Stiekem droomde hij van de luxe, van de faam, het componistenleven. Hij verlangde naar cocaïne. Een denkbeeldig land, vol luxe en comfort, met alle geneugten des levens steeds onder handbereik. Dat cocaïne. Dankzij aansporingen van zijn vrouw Alice verhuisde Elgar naar zijn cocaïne. Londen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het orkest van Liverpool was eigenlijk de verkeerde stad, met een ode aan London, Cocaine in London Town, met muziek van Edward Elgar. Misschien is cocaine wel dichterbij dan je denkt overigens. Rutger die appt, ik hoef maar 10 kilometer te fietsen en dan ben ik er, Cocaine. Ja, verdraaid Rutger, het dorpje in de buurt van Utrecht is natuurlijk ook vernoemd naar Lui-Lekkerland, Cocaine, de Franse term daarvoor. Weer wat geleerd. En nu gaan we van cocaine naar heroin. Het is niet zo bedoeld geweest bij het samenstellen, want ik zocht een mooi gezongen werk van Henry Purcell. Ik zie dat het afkomstig is uit Bonduca or the British Heroin. De stem van Thomas Guthrie en barok solisten onder leiding van Bjarte Eiken.

Een compleet muzikaal verhaal, een hele reis in 8 minuten. Lead Me to Some Peaceful Gloom, muziek van Purcell. En een melodie die je vast wel kent. Die melodie heeft een basis ergens in het begin van de 17e eeuw in Italië. Daarna kwam die in John Playford's Dancing Master terecht. En vervolgens verspreidde die zich over Europa naar Oekraïne als Katerina Kutserjava. En later ook als Israëlisch volkslied Hatikva sinds 1888. Gebaseerd dus op die tarararamdam, wat je er net hoorde. Vind ik fascinerend. We gaan verder met de verjaardag van een grote Britse gitarist Julian Bream, geboren 15 juli 1933.

Ja, ik weet zeker dat de grote gitaristen van tegenwoordig zoals Steve Vai en Mark Knopfler en Eric Clapton allemaal hun hoed afnemen. Ook voor het spel van Julian Bream. Hier een oudere opname van de Fuga BWV 1000 van Johann Sebastian Bach. Die hem ooit voor luid componeerde, maar Julian speelde op gitaar. En werd ooit dus op 15 juli geboren. Komend uur de Paganini-rhapsodie van Rachmaninoff en muziek van de Cavalieri, Veracini, Kodály, Brahms en Berlioz.

0: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Vanavond om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Dat is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En de klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het ook het warmst. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. Die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was namelijk veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, het is zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: NPO Klassiek.
5: Dat was Hans van der Boom, joh. Hans, hoe is het nou aan?
4: Omroep Max.
6: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
4: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Met een glansrol voor de cimbalom, dat beslagen instrument in het intermezzo uit de Harry Gulasch-suite van Sultan Kodály. Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Het orkest hoor je straks nog een keer.
1: De bestemming.
0: Een stad in het buitenland. Wij zoeken deze zomer buitenlandse bestemmingen. En wat is die van vandaag? De hints zijn Linda Ronstadt, zangeres. Optics Valley, dus de optiekvallei. En Hyundai van de auto's. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Linda Ronstadt, Optics Valley, Hyundai.

0: Il tempo fugge. De tijd vliegt, dat zong Teresa Kroontaler, geboren in Würzburg, opgegroeid in Italië. Met haar band, simpelweg Kroontaler genoemd. Muziek van Emilio de Cavalieri na een ouverture van Veracini door Zefiro onder leiding van Alfredo Bernardini.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En voor wie na deze tijdsmelding denkt, mijn horloge staat stil, net als dat van Sander. Ik zie al dagenlang 8:50 staan op mijn horloge, maar bent er zeer gehecht aan het ding om hem af te doen. Goed, het is nu 15:17, bijna 15:18. En dit is de Paganini-rapsodie van Rachmaninov met aan het klavier Bella Davidovic en het Concertgebouworkest onder leiding van Neeme Järvi.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

natuurlijk heel erg ontbreekt, is een ovationeel applaus voor het Koninklijk Concertgebouworkest met aan de piano Bella Davidovic. De live studio van Maatwerk gevuld met al onze betalende luisteraars. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar goed. Boze tongen die beweren trouwens dat de muziek van Rachmaninoff net zo echt is als een gouden horloge van de kermis. Daar zijn wij natuurlijk niet mee eens. Hè. Dit is toch gewoon 24 karaats muziek. De Paganini-variaties, de Paganini-rhapsodie van Rachmaninoff. Een opname uit 1924.

Wat hebben ze de afgelopen jaren veel moois uitgebracht. Het orkest Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. En ook dit doen ze formidabel. Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Ik heb thuis wat opnames van vroeger. En die klinken soms behoorlijk onmetelijk zwaar eigenlijk. Terwijl het een troostvol werk moet zijn. En hier zit bijna een soort lichtheid in. Selig sind die Toten uit Ein deutsches Requiem Pygmalion. Staat ook op de planning voor komend concertseizoen in de bestemming van vandaag. Het is een kleine hint. Ik heb de plaatselijke concertagenda gebruikt om het komend uur ook grotendeels te vullen. En dat leverde op het vioolconcert van Tchaikovsky en Chaconne van Buxtehude en meer. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Dat is wel gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, dat zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer, het is zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is vet gezellig, man!

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. De klachten ontstaan doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
2: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, wie heeft er gezegd dat klassieke muziek niet grappig kan zijn? Het is toch fantastisch. Een scherzo humoristiek van Tchaikovsky. Met ook een rol voor 4 trekzakken. Altijd goed voor een lach op je gezicht. Het geluid van zo'n guitige, levenslustige accordeon. Zeker in de zomer als de Tour de France op televisie is. Stokbrood en alles. Nou, straks het vioolconcert van dezelfde componist Tchaikovsky.
1: De bestemming.
0: Die bevindt zich, ik zeg het alvast, niet dichtbij. Ook zeker niet in Frankrijk. Veel verder weg. Maar ja, welke stad is het dan wel? De bestemming van vandaag. De hints zijn Linda Ronstadt, zangeres. Optics Valley, de optiekvallei. En Hyundai, de automobielproducent. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Linda Ronstadt, Optics Valley en Hyundai.

0: Ja, ik heb de opname even afgeknipt, want hierna volgt nog een half minuut stilte en vervolgens een groot applaus. Dit was 21 februari 2016 live in de Grote Kerk in Naarden. Een prachtig concert moet dat zijn geweest. Crucifixus A16 van Caldara, Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Na muziek bij de film Able con Ella. Ik zeg het altijd verkeerd. Dan appen zo meteen mensen hoe het moet. Muziek van Iglesias bij een mooie Spaanse film.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met nu een verwerkingsconcert voor de componist zelf, Tchaikovsky. Hij schreef het vioolconcert in Clarens, vlakbij het meer van Genève. Hij was daar om te herstellen van zijn huwelijk. Ja, het is niet goed afgelopen. Desastreuze verbintenis met Antonia Miljukova. Een vroegere leerling van hem, Jozef Kotek, kwam bij hem logeren. En zijn aanwezigheid, zijn vioolspel en het Zwitserse landschap bleken een grote inspiratiebron. Binnen 2 weken was Tchaikovsky klaar met componeren. En zo horen wij nu het resultaat. Deel 1 uit Tchaikovsky's vioolconcert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was nog maar deel 1 van het vioolconcert van Tchaikovsky, het Mahler Kamerorkest onder leiding van Daniel Harding met violiste Janine Jansen. En eerder dit uur hoorde je na dat accordeon scherzo van Tchaikovsky nog een stukje accordeonmuziek uit Frankrijk. Ik zie dat die cd nog steeds loopt op de achtergrond. Dat heb je dan. Dan gaat het gewoon maar door. Even kijken waar we nu zijn. Dermot O'Brien and his clubman. Nooit van gehoord. De koekoekwals. Het klinkt mieters. Het klinkt fantastisch. Wij gaan verder met andere muziek van Boekste Hoede. Een chaconne die ook komend seizoen op de planning staat in de bestemming van vandaag.

Ja, het is een machtig mooi stukje orgelmuziek. De Chaconne in E klein van Dietrich Buxtehude. Julia Brown speelde het op het Brombaugh-orgel in Eugene, Oregon. Een orgel dat naar Europees model is gebouwd. Want ook in Amerika weten ze wel dat goede orgels uit onze streek in Europa komen. Dan is het tijd om de bestemming te bereiken.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren Linda Ronstadt, Optics Valley en Hyundai. En dagfinalist is geworden Loet van Vreumingen. Loet die schrijft, ik vermoed Tucson of Tucson in de staat Arizona. Linda Ronstadt is een voormalige countryzangeres, al daar geboren. Nou, wel meer dan dat, Loet, dan country. En precies 80 geworden vandaag. Optics Valley betreft het gebied in de omgeving met Tucson als centrum van de optische industrie. En de Hyundai Tucson is een bepaald model van dat merk. Loet voegt toe, mijn vrouw bezit een 11 jaar oud Hyundaitje en het is er zeer content mee. Zuinig en altijd in orde. Ik rij zelf geen auto en als bijrijder geef ik haar louter complimenten. Kijk, ik wou dat ik daar zo goed in was, Loet. Respect. En weet je wie er ook zijn basisschooltijd heeft doorgebracht? Henry John Deutschendorf. Ja, die kennen we allemaal.

Ja, Denver is zijn artiestennaam van John. Deutschendorf zijn naam van zijn geboorte. En hij groeide op in Tucson. Like a Storm in the Desert zong hij. Ik zie dat er deze dagen ook mooie stormen zijn in de woestijn daarbij Tucson. Dus dat is helemaal toepasselijk. Zometeen podium vandaag met Camille Jansen. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan de schrijver. Die stierf op 15 juli 1904. Anton Tsjechov. Het is een diepe wijsheid. Tsjechov zei: een man zonder snor is als een vrouw met een snor.

0: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek. Met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Straks om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Eerder deze week waarschuwden een aantal scholen in de wijk Terweide ouders voor rondzwervende zakjes waar drugs in zouden zitten. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In Nederland is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Het weer, het is zonnig en warm. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
9: Klinkt als een soort spookverhaal.
10: Dat is wel gebeurd.
8: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
11: Goedemiddag en welkom bij Podium, het actualiteitenprogramma van NPO Klassiek met nieuws en de mooiste muziek. De NS wil de bagageregels aanpassen en dat heeft ook gevolgen voor muziekinstrumenten. De zomer is gaande en dat betekent festivals en wij nemen je mee naar de backstage. Deze week in Frankrijk met Festival Aix-en-Provence. En we duiken in het liefdesleven van verschillende componisten in de rubriek Zomerliefde. Maar eerst een celloconcert van een componist uit het Parijs van de fin de siècle, Marie Jaël.

0: componiste Marie Jaël, hier haar celloconcert eerste deel. Je hoort de cellist Rafaela Gromes, begeleid door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Anna Rakitina. Misschien heb je het meegekregen. De NS die wil de regels in de trein aanpassen. Reizigers die mogen straks geen stoel meer bezet houden met hun tas. Ook niet als het rustig is in de trein. Dus handbagage moet op schoot, of in het bagagerek, of op de vloer. En deze regel die heeft ook zijn weerslag op muzikanten die met hun instrumenten in de trein willen zitten. Tot nu toe was een tas op een lege stoel toegestaan, zolang die werd weggehaald als iemand wilde zitten. Maar volgens de NS zorgt dat steeds vaker voor irritatie en durven mensen elkaar steeds minder aan te spreken op die tassen, op die stoelen. Daarom kiest het bedrijf nu voor duidelijkere regels. En in een reactie aan het podium laat de NS weten dat er voor grotere instrumenten ruimte blijft. Daarvoor is ruimte op het balkon en bij de deuren. Maar kleinere instrumenten, zoals vioolkoffers, die mogen in het bagagerek, op de grond of op schoot. Cellist Pepijn Meeuws van het Rotterdams Philharmonisch Orkest die maakt zich zorgen om deze nieuwe regels. Wij vroegen hem om een reactie en hij zei daarover dit.
1: Al mijn reizen op het balkon maken vind ik geen optie. Ik betaal genoeg voor die reizen. Ik reis altijd in de spits. Reizen is heel duur in de trein. En op het balkon heb ik een stuk minder comfort. En ik zie niet in waarom ik als cellist benadeeld zou moeten worden ten opzichte van andere reizigers. Bovendien heeft het balkon geen klimaatregeling, wat weer risico's oplevert voor mijn 300 jaar oude cello. Dus dat is geen optie.
0: De woordvoerder die stelde ons gerust dat er geen boetes komen en de conducteurs ook rekening houden met hoe druk het is in de trein. Wie weet is de oplossing wel om er alles aan te doen die drukte in de toekomst te verminderen. Maar voor nu blijft er in de praktijk dus ruimte voor maatwerk. Dreamer, dreamer, dreamer, dreamer, dreamer, dreamer, dreamer, dreamer.

0: Het stuk Train Ride van Christina Arakelian. Best toepasselijk trouwens over met dat nieuws van de NS. Je hoorde het Kantos Chamber Choir onder leiding van Ellie Slorac. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het op de wegen staat. Rijn Baartmans, wordt de file een gespreksonderwerp vandaag?
1: Goedemiddag Camille. Jazeker, want het is drukker dan gebruikelijk met 320 kilometer file in totaal. Dat komt vooral door werkzaamheden en een enkel ongeluk. Nou, onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam sta je vast. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein omdat ze daar aan de weg bezig zijn. En je doet er 20 minuten langer over.
2: Podium met Camille Jansen. Op

Muziek van Antonio Vivaldi van de nieuwe plaat van Les Musiciens du Prince Monaco onder leiding van Gianluca Capuano. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. En ik kan je vertellen, dat is nogal eens tumultueus. Vroeger ook al zo. Zoals je kan zien in deze legendarische brief van Ludwig van Beethoven aan zijn onsterfelijke geliefde. Deze brief is zo lang dat we deze week iedere dag een stukje uitlichten. Ja, lang was onduidelijk voor wie deze brief eigenlijk bestemd was. Schreef Ludwig dit nou aan de dochter van de bakker, zijn buurmeisje, zijn kat of misschien zelfs wel een man? Nou, tegenwoordig nemen we aan dat Beethoven deze brief schreef aan Josephine Brunswick, een van zijn pianoleerlingen. Maar Beethoven verstuurde deze brief niet. De liefde tussen Ludwig en Josephine was vanaf het begin af aan al gedoemd om te mislukken, want Josephine was van adellijke komaf, terwijl Beethoven slechts uit de burgerstand kwam. En een ander bijkomend probleem was dat Josephine al getrouwd was met baron Christoph von Stackelberg, waarmee ze 2 kinderen had. Was trouwens een heel moeilijk huwelijk. Die von Stackelberg die ging bijvoorbeeld een maand in retraite tijdens dat huwelijk. En dat was al voordat Beethoven zijn brief überhaupt schreef. Vandaag lees ik voor een derde deeltje uit Beethovens brief aan die onsterfelijke geliefde. Het is 7 juli 1812. Goedemorgen. Meteen bij het wakker worden moet ik aan jou denken, mijn onsterfelijke geliefde. Soms vrolijk, dan weer droevig. Ik kan alleen maar afwachten of het lot ons zal verhoren. Leven kan ik of helemaal met jou of helemaal niet. Ik zal blijven zwerven tot ik in je armen kan vliegen. Tot ik me bij jou thuis weet. Zo. Grote woorden, meneer van Beethoven. Kijk op onze website voor alle zomerliefdes en alle andere mooie liefdesbrieven van componisten. Nu een stukje muziek voor een ander mysterieus figuur uit Beethovens leven, Vuur Elise. Want tot op de dag van vandaag is onbekend wie zij eigenlijk was. Who the fuck is Alice?

0: Ja, zo ken ik Vuurliese nog niet eerder. Dit is een versie van de Amerikaanse pianist Jean-Baptiste, die je trouwens ook misschien kent als de voormalig pianist in de Stephen Colbert Show. Ja, muziekstamensteller Sigrid Bruegeler. Zo hoor je dus Beethoven. Niet vaak. Wat gebeurde hier?
1: Ja, het is zoals een goed jazzpianist betaamt, geeft hij er graag zijn eigen draai aan. Ja. En dan kun je dan vinden wat je wilt.
0: Ja, het is wel tof. Maar
1: wat leuk is aan deze pianist en zanger trouwens, hij stond afgelopen week op het North Sea Jazz Festival met zijn soul band.
0: Ja.
1: Maar hij is eigenlijk een geschoold klassiek pianist.
0: Oh.
1: En zoals we hier hoorden, laat hij zich inspireren door Beethoven en ook door Mozart. En neemt dat dan graag als startpunt om er, ja, dan krijgt hij jeukende vingers van en dan krijg je zoiets als dit.
0: Maar hij is een afgestudeerd klassiek pianist, dat wist ik helemaal niet. Want die live shows van hem, ja, die knallen altijd helemaal uit zijn voegen van energie.
1: Ja, het is een hele andere klank die je dan krijgt, heel dansbaar. Ja, en wat leuk was aan deze North Sea Jazz editie, het festival bestond 50 jaar, is dat er meer artiesten waren met een klassieke achtergrond. Zo ook artist in residence Cecile McLaurin-Salvan. En zij gaf in die hoedanigheid elke dag een concert. Ze gaf ook een concert met barokmuziek.
0: Oh.
1: En op de laatste dag presenteerde zij haar nieuwe album, dat ze opnam samen met het Metropoolorkest. En dat klinkt zo.

0: Sophisticated Lady, een oude jazzstandard van Duke Ellington, hier nu gearrangeerd en gespeeld door het Metropool Orkest onder leiding van Jules Buckley en gezongen door niemand minder dan Cecile McLaurin-Salvant. Even een concerttip. Een concert bezoeken op een
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Niet overtuigd zijn om naar Dordrecht te gaan dit weekend, luister dan even dit.

Met een bak galm en een groot applaus en een panfluit, een blokfluit, een vibrafoon, een accordeon en een altviool gewapend hoorde je hier het ensemble uit Almere, Black Pencil. Ja, met muziek, een barokmuziek van John Reed. Ja, ik vind het een hele bijzondere mengeling van stijlen en sounds, maar joh, wat kunnen deze mensen veel. Een zomerfestival betekent voor jou misschien relaxen en van muziek genieten, maar achter de schermen is het heel hard rennen om al die programma's ook een vorm te geven. Podium neemt je deze zomermaanden mee backstage door heel Europa. En deze week is Irma Boom onze gids. Zij heeft dit jaar de visuele identiteit van het festival Aix-en-Provence vormgegeven. Dat is het operafestival dat zich nu afspeelt in Frankrijk. Nou, kijk op nploklassiek.nl/podium voor haar dagboekje, waarin ze met de bril van een vormgever naar de klassieke muziek kijkt. En om alvast in die lavendelsferen, die paarse sferen te komen, gaan we hier nu luisteren naar La Callisto van Cavalli, dat in 2025 op het festival te horen was. Ja, en hoge ogen gooide deze voorstelling toen door de regisseur Jetske Meinsen.

0: Francesco Cavalli's muziek. Hier, dit is Lucidissima Face, waarin de hoofdpersoon Endymione, een knappe herder die heel erg verliefd is op Diana, de godin van de jacht. En in deze aria noemt hij haar de helderste der gezichten. Als je het hebt over grote liefdesverklaringen. Waanzinnig gezongen hier door een man, de countertenor Paul-Antoine Benno-Gian. We gaan naar de ANWB. Hoe is de sfeer op de weg?
1: De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan wat af. Vooral rond Rotterdam en Utrecht is het nu nog erg druk door de werkzaamheden aan de A20 en de A27. En dat merk je ook op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux is je vertraging 25 minuten.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

Muziek van Elena Munktel, met een hele terechte titel als je het mij vraagt. De titel is Denk je dat een vrouw zo gemakkelijk dingen kan vergeten? Gezongen door Susanna Andersson en het Zweeds Radiosymfonieorkest onder leiding van Tobias Ringborg. Straks na het nieuws en na de ster hebben we een prachtige opname van de Chileense pianist Claudio Arrau voor je op de rol. We herdenken zijn 35e sterfjaar in de Gouden Opname en we beginnen de hele zomer met een half uurtje lang de Roaring Twenties. Dus blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, dat is wel gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meest over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lerumrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Een van de oudste veerdiensten van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populairder, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van deze veerdienst. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschult. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon en dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teerles om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
3: Neem Teerles om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.

Gewoon ik en mijn radio. Ik doe niemand kwaad en ik bewaar mijn liefde voor jou. Wat een geweldige, vette opbouw van Fats Waller uit de jaren 20. Waarschijnlijk de grootste hit van Fats Waller, Ain't Misbehaving, uit de jaren 20 van de vorige eeuw dus. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na 6 uur een eeuw terug in de tijd. Terug naar de begindagen van die radio. De opkomst van de jazz, van de blues en van de big band muziek. De Roaring Twenties dus. De roerige jaren 20, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek in de concertzalen. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Of van jazzmuzici die de stap naar het orkest wilden zetten. En vandaag zo'n jazzpianist die precies dat gedaan heeft. De mentor van Fats Waller, James Price Johnson.

Maar je hoort het uit de jaren 20. Dit is een echte oude jazzpianist, James P. Johnson, met de Carolina Shout. Ja, en Gershwin's Rhapsody in Blue, dat was voor deze James Price Johnson de aanleiding om ook een groot werk te willen schrijven voor orkest. En dat werd Jane Crawl, naar een buurt in Savannah, Georgia. We gaan even luisteren naar een fragment. En het origineel duurt 25 minuten, maar we laten even een stukje horen. Je hoort de pianist Marcus Roberts en de Orchestra of St. Luke's onder leiding van Robert Sadin.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een stukje uit James Crawl van James Price Johnson. Een pianoconcert wat geschreven werd na Gershwin's Rhapsody in Blue. En waar je ook heel duidelijk een drang in hoort op voor jazzpianisten om zich te uiten in een orchestrale setting. De Orchestra of St. Luke's, onder leiding van Robert Sadin. We gaan naar de ANWB. Hoe is de sfeer op de weg daar, Rijn?
1: Nou, de drukte van de avondspits neemt vrij snel af. Maar rijd je in de buurt van Rotterdam, dan merk je dat het daar nog druk is. Onder andere op de A15 richting Europoort, want er staat een vrachtwagen met pech tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over.
2: Podium met Camille Jansen.

middeleeuwse muziek, misschien nog ouder dan dat. Ja, 11e eeuwse muziek van Hildegard von Bingen, gespeeld door het trio Peltoma Franje Percola, met onder andere de Nederlandse pianist Harmen Franje. Tijd voor de gouden opname. Vorige maand was het 35 jaar geleden dat de Chileense pianist Claudio Arrau overleed. Deze week laten we zijn mooie opname voorbij komen in Podium. En dat is eigenlijk best moeilijk kiezen, want Claudio Arrau die heeft heel veel opnamen gemaakt. En ze zijn eigenlijk allemaal heel mooi. Claudio Arrau specialiseerde zich namelijk niet. Hij was een muzikale duizendpoot die alles speelde, van barok tot modern. In 1935 gaf hij in Berlijn 12 recitals, waarin hij alleen maar Bach speelde uit het programma. En het jaar daarna speelde hij alle pianosonates van Mozart. En 2 jaar daarna had hij een indrukwekkende serie in Mexico stad, waarin hij alle pianosonates van Beethoven speelde. En ook nog 5 pianoconcerten erbij. Dat deed hij allemaal dunnetjes nog eens over later in Buenos Aires en in Santiago. Alhoewel Arrau bekend is geworden als meestervertolker van de geëikte componisten, denk dus aan Beethoven, Mozart, Chopin en Schumann, hij speelde ook muziek van bijvoorbeeld Messiaen. Arrau's discografie is daarom heel omvangrijk. Hij nam de pianoconcerten van Beethoven bijvoorbeeld 3 keer op. En van de pianoconcerten van Brahms maakte hij 2 opnamen. Hij nam ook alle werken voor piano en orkest van Frédéric Chopin op, waaronder het Rondo A al Krakowiak met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Eliahu Inbal in 1971. En dat wil ik je even laten horen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, dat Frédéric Chopin een veelzijdige improvisator was die alle kanten op kon in zijn muziek, dat hoor je wel terug in deze rondo voor piano en orkest. À la Krakowiak. Je hoort pianist Claudio Arrau, inmiddels 35 jaar geleden overleden, en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Eliyahu Inbal.

Een compositie voor harp en saxofoon van Charlotte Harding. Ja, we zitten hier achter in de redactie een beetje na te denken over of die saxofoonlijn nou geïmproviseerd is of niet. Maar het lijkt er toch op dat het allemaal is uitgeschreven. Hugh Wigging, saxofonist, Oliver Wass, harpist. Ja, en straks live in het zomeravondconcert. Raphaël Pichon, die leidt zijn ensemble Pygmalion in een programma met Brahms, de Eerste Symfonie, Wagner's Siegfried Idyll en Schubert's Unvollendete. Dus dat is echt nogal een programma. Lekker symfonisch programma vanaf 8 uur op deze zender. Ja, en nu alvast een stukje orkestpracht met het Chicago Symphony Orchestra en Georg Solti. Je hoort Johannes Brahms' 3e symfonie, 4e deel.

0: Ja, met deze uitgebreide eindklank, het slotakkoord, maakt Johannes Brahms zijn derde symfonie af. Dat vierde deel Allegro. Je hoort het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Georg Solti. Zometeen gaan we verder met Opium met mijn collega Annemiek Bosman. Annemiek, wat heb je voor ons?
1: Nou, we gaan vanavond op woensdag in de zomerprogrammering iets uitgebreider praten met een van onze vaste filmprogrammeurs.
0: Oké, film.
1: Ze gaat over film. Ze gaat een film tippen. Dat ga ik nog niet verklappen. Komt zo.
0: Maar waar ik wel benieuwd naar ben, wat is jouw favoriete film eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Maar ik heb laatst de Blue Kaftan gezien. En die vond ik echt prachtig. Die staat nu gewoon op NPO Start voor onze luisteraars.
0: Dus nou, hier binnen bij de redactie zie ik allemaal mensen knikken van Blue Kaftan.
1: Hele mooie film. Maar deze regisseuse die heeft nu Calle Málaga. Die draait nu. Die is ook van diezelfde maker. Dus je kunt ook naar de bioscoop om een andere te zien. Mm-hmm. Maar de Blue Kaftan vond ik zo prachtig. Omdat het vertelt eigenlijk het huwelijk van een Marokkaans echtpaar. De man is niet een kleermaker, niet een gewone kleermaker, maar een kostuummaker. Maar hij valt eigenlijk op mannen.
0: Yeah.
1: Wordt heel ingetogen verteld. Echt prachtig.
0: Dat en meer. Zometeen in Opium tijdens film. Praten over film. Dit was Podium. Fijn dat je luistert. Het is NPO Klassiek. Blijf bij ons.
2: NPO Klassiek. Ga mee op een muzikale reis door de Duitse romantiek met ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Een concert vol Schubert, Wagner en Brahms zoals je ze niet eerder hoorde. Het zomeravondconcert is er live bij vanuit Montpellier in Frankrijk. Luister mee. Straks om 8 uur ensemble Pygmalion met Schubert, Wagner en Brahms in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is wel gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn 10.000 mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Fijn dat je weer naar ons luistert. Het is woensdagavond, filmavond bij Opium. En dat betekent in onze zomerprogrammering een wat langer gesprek met een van onze vaste tipgevers. Vanavond praat ik met Kim van der Werf. Zij is programmeur bij Focus Filmtheater in Arnhem. En ze vertelt ons zometeen meer over de Vlaamse film Zondag de 9e, die morgen in première gaat. En we gaan het hebben over het buitenprogramma. Want deze hele zomer kun je op het dak van het filmhuis klassiekers bekijken als In the Mood for Love, Rear Window en Some Like It Hot.

0: De legendarische It Girl Marilyn Monroe zong I Wanna Be Loved By You. Een hit uit de film Some Like It Hot, waarin ze een van de hoofdrollen speelt. Eind augustus kun je die klapper uit 1959 weer eens op het grote doek zien. Namelijk op het dak van Focus Film Theater in Arnhem tijdens hun zomerse openluchtprogramma. Bij mij te gast is Kim van der Werf. Als vaste luisteraar van onze show weet je natuurlijk dat zij een van de programmeurs is die elke woensdag rond 19:30 tippen welke film je niet mag missen. En ik ga het met haar niet alleen over het openluchtprogramma in Arnhem hebben, maar ook over een nieuwe bioscoop-release, namelijk De Negenste Hemel van Kat Steppen. Welkom, Kim.
1: Hallo.
0: Ja, leuk om je nou eens te zien.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want normaal gesproken doe je een ingesproken itemtje natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat openluchtprogramma. We lieten net Some Like It Hot, of tenminste een liedje uit Some Like It Hot zingen van La Monroe. Is Some Like It Hot ook een favoriet van jou persoonlijk?
1: Nou, echt niet direct. Maar ik vind het wel heel erg leuk om deze zomer, omdat het 100 jaar geleden is dat Marilyn Monroe is geboren. Dus als ze had geleefd, was ze nu 100 jaar geweest. Dus het is wel leuk om aandacht aan haar oeuvre te besteden.
0: Maar heb je iets met haar zelf? Ik bedoel, even los van deze film, dat misschien niet een favoriete film van je is. Ik bedoel, wat vind je van haar?
1: Het is wel een heel intrigerend iemand. En je kunt bijna, als je in de film werkt, kun je bijna niets met haar hebben. Want Monroe is echt een van de grootste filmiconen aller tijden. Ik vind het echt heel bijzonder dat ook jonge mensen die waarschijnlijk geen film van haar hebben gezien, maar wel weten wie zij is.
0: Nou, ik vond het ook leuk. Er stond laatst een heel artikel in de Groene Amsterdammer. Waarin zij dus over de foto's waarin Marilyn Monroe lezend te zien was. Yeah. Dat werd in haar tijd gezien als een soort media-offensief.
1: Yeah.
0: Maar ze was gewoon heel slim.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Nee. Ik bedoel, beeldvorming is natuurlijk heel belangrijk voor sterren. En er is ook best wel, ook daar zijn trouwens heel interessante theorieën over.
0: Oh, vertel.
1: Over Hollywoodsterren, ja. Dat het heel gunstig is om een soort normaalheid of een soort intelligentie uit te stralen. En dat je sterstatus heel erg kan verstevigen.
0: Oh, hij of zij is zo gewoon gebleven.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: is natuurlijk bijna niet te doen.
1: Nee, dat is helemaal niet te doen. Dus alles is, maar dat weten we natuurlijk in deze tijd ook, dat alles is gemaakt en is de bedoeling. Nou, daar is zij denk ik ook wel voor een deel aan bezweken. En de demonen in haar hoofd. Maar ook denk ik de enorme druk vanuit Hollywood. En dat sterrendom dat zo zwaar op haar heeft gedrukt.
0: Nu ben je programmeur, dus dan mag je zelf bepalen, mede bepalen wat je laat zien. Ja. Heb jij een bepaalde bias waar je mee uit moet kijken?
1: ja, dat is een hele leuke vraag. Dat heb je altijd als programmeur. Want ik weet namelijk ook dat je vrij makkelijk een heel erg lekker zomers dakprogramma kan maken met heel veel toegankelijk Anglo-Saxisch aanbod.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Je zou, nou goed, de Godfather is veel te lang. Maar dat soort titels, dat soort grote, Once Upon a Time in the West, al dat soort grote klassieke aanbod, dat bij een groot publiek bekend is, dat zou het op zijn dak ook heel erg goed doen. Dus wij proberen wel altijd om zeg maar de breedte ook die wij in ons aanbod hebben ook terug te laten komen op het dak. En dan wel net ietsje zomerser of toegankelijker te programmeren.
0: Maar je hebt natuurlijk ook een persoonlijke smaak.
1: Ja.
0: En dat je collega's zeggen, nee, nou niet weer die of die regisseur. Of niet weer dat, ken je hem? Nee, dat gebeurt niet.
1: Ja. Nou, mijn collega zit er nog niet zo lang.
0: Oh, die durft niet.
1: Nee, die durft niet zo goed, denk ik. Nee, maar we zitten wel redelijk op één lijn. En dus we zijn wel altijd aan het nadenken over hoe. En het is als je ons programma bekijkt, dan lijkt het ook alsof het een soort fruitmand is met heel veel exotische vruchten. Er is weinig, echt een lijn in te ontdekken. Maar
0: jullie hebben wel wat thema's uitgekozen.
1: We hebben wel thema's, zeker. Maar je kunt het ook veel, zeg maar, Je kunt het ook veel monochromer programmeren. We hebben wel gekozen voor echt een ratje toe.
0: Ja.
1: In de, ik hoop het, de goede zin van het woord.
0: Uit alle windstreken en door alle lagen van populariteit heen.
1: Ja, en we hebben ook een paar samenwerkingen met de queergemeenschap, met COC Midden Gelderland. En die hebben een heel erg leuk programma gemaakt. Waar ze dan ook allerlei toeters en bellen bij gaan doen. Zoals Sissy. Want wie verzint het om Sissy te gaan vertonen?
0: Nou, is dat ook niet een favoriet van jou?
1: Nee, is geen favoriet. Maar wel
0: een kostuumdrama.
1: Soort, nee, maar wel een soort herinnering. Ik weet wel dat er vroeger altijd Sissy in de kerstvakantie te zien was.
0: Maar daar vond je niks aan.
1: Nou, ik vind Romy Schneider wel echt een heel fascinerend iemand. Ook een heel, echt, ze is zo tragisch, maar ook zo bijzonder mooi.
0: En, maar als kind had je misschien gewoon niks met die jurken die ze aan had.
1: Nee,
0: dat was ook echt helemaal niks voor mij, hoor.
1: Namelijk. Nee, ik vond het echt heel saai.
0: Ja, heel saai. Maar goed, de queergemeenschap dacht, kom, we laten het kostuumdrama eens lekker uit de kast trekken.
1: Er komt een drag queen. Oh, en die echt? Gaat met de aanwezigen gaat zij kerstkroontjes knutselen. Want waarom niet in de zomervakantie? Ja.
0: Oké, en dan wie de mooiste jurk aan heeft ook. De
1: ja, nou, zij in ieder geval wel, denk ik.
0: Is het trouwens op jullie dak niet snoeiheet? Hebben jullie geen geteerd dak toevallig daar? Want het is dat buitenprogramma vindt plaats op het filmtheater.
1: Ja, maar het is getegeld.
0: En
1: het is wel een soort vierkante ruimte zonder dak dus. En overdag moet je er echt niet komen. Als de zon erop staat, is het loeiheet. Maar het koelt echt vrij snel af. Dus 's avonds is het meestal echt heel aangenaam.
0: Ja, het viel me op inderdaad dat jullie dus ook door alle tijden heen gaan. Hè? Some Like It Hot is natuurlijk zo'n jaren 50 film. Maar bijvoorbeeld ook In The Mood For Love, jaren 90. Er zitten ook echt films in uit mijn eigen recente kijkgeschiedenis. Ja. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Dus als je die in de tijd gemist hebt, dan kan je er nu nog eens heen. Ja, en je hebt ook een filmtip voor nu meegenomen.
1: Ja.
0: Dat is De Negenste Hemel.
1: Zondag de Negenste.
0: Zondag de Negenste.
1: Ja.
0: Hoe kom ik daar dan bij? Ik loop het heel de tijd verkeerd te roepen. Want Zondag de Negenste is inderdaad de uitspraak uit die film.
1: Ja.
0: Ja, goed. Zondag de Negenste. Ja. Wat gebeurt daar precies in?
1: Zondag de Negenste is een heel wonderlijke, een fantastische film, vind ik. Van Kat Steppen. Waarin ze een documentaire met fictie heeft versmolten. En het kernverhaal gaat over twee broers die proberen elkaar de hele tijd de hersens in te slaan.
0: En dat mag je vrij letterlijk nemen.
1: Dat mag je echt, want het eerste shot, ik vond het eerste shot echt heel erg mooi. Dan zie je die bebloede koppen van die twee broers. En dan ben je als kijker meteen daar op die plek, denk ik, waar de filmmaker ons wil hebben. Namelijk opgezadeld met die vraag van wat is hier in godsnaam gebeurd?
0: Wat en, ook lastig is omdat een van de twee Alzheimer heeft.
1: Ja, precies. Ja, maar daar kom je dan pas zo heel geleidelijk achter wat er nou eigenlijk is met die broers. En ik denk dat het een het is eigenlijk een hele, het is een los verhaal. Want de ene broer die vergeet steeds meer. De andere broer, Frans heet hij geloof ik, die wil iets van zijn dementerende broer. En dat is niet echt heel kosher wat hij wil. En dat speelt zich allemaal af in dat verpleeghuis voor dementen, voor bejaarden of mensen met Alzheimer. En dat is ook gefilmd in echt een operationeel verpleeghuis.
0: Dat in Antwerpen,
1: is,
0: hè?
1: Ja, het is echt heel bijzonder, vind ik.
0: Ja, want de uitspraak zondag de 9e, dat is een vrouw die daar zit.
1: Ja.
0: En die zegt dat de hele tijd. En dat is dus, nou ja, dat is zij echt.
1: Ja, dat is ze echt.
0: En niemand weet wat ze ermee bedoelt. Het is het enige wat ze kan zeggen.
1: Ja, je moet maar kijken of we erachter komen wat ze ermee bedoelt.
0: Inderdaad.
1: Maar
0: de acteurs moesten daar dus ook dan mee spelen.
1: Ja.
0: Dus ze moesten eigenlijk ook een beetje improviseren op wat zich in dat verpleeghuis aandient.
1: Ja, kijk, het interessante is dat je van een fictie kun je altijd zeggen van alles wat je in de fictie ziet is ook echt de bedoeling geweest. En in een documentaire, daar voltrekt zich toch een soort realiteit. En ook daarin wordt natuurlijk heel veel gestuurd. En hier moest de filmmaker, die overigens zelf een rijke documentaire traditie had, echt door de wol geverfd. Dit is haar eerste fictiefilm, of haar eerste hybride film zou je kunnen zeggen. Dus die moest dat op de een of andere manier bij elkaar jong leren. En ik denk dat echt een soort soepelheid in de regie heeft vereist. Dat je die fictieacteurs, zeg maar, met die werkelijke mensen moet verenigen. Maar dat gebeurt natuurlijk in de montage ook.
0: Ja, zeker. En sowieso in de montage heeft ze mooie dingen gedaan, vond ik.
1: Ja.
0: Dat vond ik interessant ook. Ze gebruikt eigenlijk de film zelf ook als materiaal om mee te werken. Dus het is niet alleen, je legt één op één dingen vast.
1: Nee.
0: En je snijdt dat door elkaar heen tot een mooi verhaal. Maar er zitten ook snapshots in soms van gedachtenflarden die mensen hebben. Terugblikken waarin ze in, als zichzelf, als volwassen persoon in een kinderpyjama wel bij hun moeder zijn. Eigenlijk zoals ons eigen geheugen ook werkt.
1: Ja, zo, en ook dat, en dan ook dat falende geheugen. Daar gaat het natuurlijk ook over. Wat spelen herinneringen voor rol in onze, ik denk ook in onze identiteitsvorming? Want het gaat ook over wie zijn we en wie zijn die broers en wat zijn ze voor elkaar? En wie zijn die mensen eromheen? Dus ik vond het interessant dat ze zoveel vragen opwerpt.
0: Maar en ze brengt ook echt een laag aan, want je krijgt iets van binnen van die mensen te zien. Je kijkt in het hoofd van die mensen.
1: Ja.
0: Maar het is ook een beetje experimenteel en dat vond ik eigenlijk wel weer eens verfrissend.
1: Ik ook, ja.
0: Loopt hij een beetje? Ik bedoel, dat weet je nog niet, want hij gaat morgen draaien.
1: Maar... Nee, dat weet ik niet. Maar de recensies zijn volgens mij heel erg goed. Ook denk ik om wat jij zegt, dat het ook wel interessant is dat iemand iets nieuws doet. Ik vind ook dat er gewoon een soort ambitie en een soort wens om op een andere manier dat verhaal te vertellen. En dat vond ik ook echt... Ik hou er ook van als je de zaal verlaat en je denkt van wat heb ik gezien? Waarom heb ik dit gezien? Waar gaat dit over? En ik denk ook dat mensen er zo in moeten stappen. Niet te veel verwachten van dit is heel samenhangend of dit... Nee het is echt
0: het vergt een actieve kijkhouding.
1: Ja, zeker.
0: Want ik zat ook echt de hele tijd te puzzelen. Wat is er nou aan de hand? Maar dat is nou ook wel eens fijn.
1: Ja.
0: Dat het niet zeg maar Netflix zonder voeding is.
1: Precies,
0: komt,
1: ja. Hè? Ja, het is met heel veel lef gemaakt.
0: Ja, ja. Nou, dat is een warme aanbeveling van Kim van der Werf. Heel erg leuk dat je even in Opium te gast was bij mij vanavond. Ja, vanaf morgen dus naar de 9e, zondag de 9e. En voor het hele zomerprogramma deze maanden, zie focusarnhem.nl.

Francesco Piemontesi soleerde in het laatste deel uit het tweede pianoorkest van Johannes Brahms. En Manfred Honeck leidde het gewand.

House Orchester Leipzig. En er is nog even een nagekomen bericht van mijn gast Kim van der Werf. Want komende zaterdag is er een Q&A met Kat Steppen. En dat is de regisseur van de film waar ik het met haar over had.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was Elina Duna met het lied Amare Terra Mia. Over de pijn om je geboortegrond te verlaten voor een beter bestaan in contreien waar het makkelijker rondkomen en leven is. Dramatisch, een dramatisch lied. We gaan daarom maar even overstappen naar Mozart. Lekker opbeurend.

Dat was het schitterende begin van de Jupiter Symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Gespeeld door Ensemble Appassionato onder leiding van Mathieu Herzog.

Klarinet en luit gingen samen in Eileen, een compositie van David Orlovsky en David Bergmüller. En ze speelden dit ook samen. Het was bijna de laatste muziek van Opium van vandaag. Zometeen hoor je nog een fragment uit het pianotrio van Clara Schumann. Maar niet dan nadat ik heb gezegd dat we er morgen natuurlijk weer zijn. Dan is filmmaker Maarten de Schutter te gast. Hij maakte met Mijn Lief Kind een film over zijn moeder die omkwam bij het neerhalen van de MH17 in 2014. Bijtske de Jong presenteert dan, en dat doet ze zometeen ook in het zomeravondconcert. Daarvoor gaan we naar de opera van Montpellier. Veel plezier daarbij. Au revoir. Tot volgende week weer. Doeg.

Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.

0: goeie avond. Zonder dat je daar vanavond 1 meter voor hoeft af te leggen, ben je vanavond, als je blijft luisteren, live bij een concert in de concertzaal in Zuid-Frankrijk. In Montpellier. Een oude Franse universiteitsstad met een middeleeuws centrum. En met een jaarlijks muziekfestival dat er nu volop aan de gang is daar. Ik sta in de studio in Hilversum, maar zo'n 1200 kilometer zuidelijker in die Franse stad maakt het Pygmalion Ensemble zich klaar voor een concert als onderdeel van dat festival in de grootste concertzaal van Montpellier, Opera Berlioz. En daar zit ook mijn Franse collega die je nu op de achtergrond kunt horen. Het Ensemble Pygmalion brengt vandaag een Duits-Oostenrijks programma met werken van Schubert, Wagner en Brahms. Het zijn werken die bij elkaar gezocht zijn rond het thema Wanderer. De rondzwervende reiziger die je in veel werken uit de romantiek tegenkomt. Het komt bijvoorbeeld terug in Wagner's Siegfried. Het ensemble speelt vanavond Wagner's Siegfried-Idyll. Bij Schubert's lied Nacht und Träume, waar een reiziger eindeloos verdwaalt in de nacht en in zijn dromen. En in Schubert's lied Der Doppelgänger, waarin de reiziger tijdens zijn omzwervingen bij toeval zijn dubbelganger tegenkomt. Nou, en in dat laatste lied dat ik noemde, klinkt zo meteen als eerste. En dat wordt gezongen door bariton Stéphane Degout. Een Franse bariton die al veelvuldig samenwerkte met het ensemble Pygmalion. Een gedeelte van de werken die Degout en het ensemble vanavond brengen staan ook op het album dat ze samen opnamen, het album Mein Traum. Het lied Der Doppelganger, dat is dus het eerste lied dat vanavond klinkt, komt oorspronkelijk uit Schwanengesang en is gebaseerd op een tekst van Heinrich Heine. Schwanengesang is een verzameling liederen, geen cyclus, die Schubert in korte tijd vlak na elkaar componeerde. Dat de liederen gebundeld werden en de naam Schwanengesang kregen, hebben we te danken aan Schubert's uitgever. Hij koos voor die naam, waarschijnlijk met het idee om de liederen te verkopen als Schubert's muzikale testament. Ze werden vlak na Schubert's dood uitgegeven. Taubenpost, het laatste lied uit Schwanengesang, wordt beschouwd als het laatste lied dat Schubert schreef. Nou, en Der Doppelgänger is het ene laatste lied uit de verzameling. Schubert gebruikte gedichten van verschillende dichters voor de liederen van Schwanengesang, van Rauschtaab, van Seidel en dus van Heine. In Der Doppelgänger gaat de dichter 's nachts terug naar het huis waar zijn geliefde vroeger woonde. En daar komt hij zijn dubbelganger tegen, die ook zichtbaar gekweld door pijn naar dat huis van die geliefde kijkt. Dat lied componeerde Schubert eigenlijk voor zang en piano. Het was Franz Liszt die een bewerking maakte voor zang en orkest. En die bewerking hoor je. Nou, luister even mee hoe ver de collega's in Frankrijk al zijn. Ik verwacht elk moment applaus voor Stéphane Degout en voor het Pygmalion Ensemble.
1: Il y aura aussi des suppressions de fréquences dans d'autres villes. Il y a plein d'informations à retrouver pour ne jamais perdre vos programmes sur le site de France Musique. Et bien évidemment, rien ne change pour l'écoute en ligne hein, sur francemusique.fr, sur l'application Radio France. Voilà, j'ai tout dit. Place donc maintenant à Raphaël Pichon, à Stéphane Degout, aux musiciens et musiciennes de l'ensemble Pygmalion. Je vous souhaite un très très beau concert.
0: Nou, en daar is het applaus. En ik hoor wat stemmen. Dus, als in ik hoor gestemmen van het orkest. Dus dat kan maar één ding betekenen. Het zal niet lang meer duren voordat Stéphane Degout het podium opkomt. Daar is hij, denk ik. Ik kan het niet zien, maar aan het applaus te horen is dat Stéphane Degout. En hij zingt dus zometeen Der Doppelgänger van Franz Schubert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: L'ensemble, toute Magnon, Raphaël Pichon à la direction.
1: Een meditatie op de nacht, op dromen, Nacht und Träume van Franz Schubert. Gezongen door bariton Stefan de Goeg. Je hoorde hem samen met het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En wat je hoort klinkt live uit Frankrijk, uit de concertzaal in Montpellier. Ensemble Pygmalion speelde deze eerste helft van het concert alle werken aansluitend. Dus ik praat je even bij over wat je allemaal gehoord hebt. Het concert begon met Schubert's lied Der Doppelgänger. Aansluitend speelde Ensemble Pygmalion het eerste deel uit Schubert's zevende symfonie, zijn Unvollendete. Volgens sommige tellingen zijn achtste symfonie. Daarna kwam bariton Stefan de Goeg weer terug voor het Schubertlied Gruppe aus dem Tartarus. Vervolgens klonk het tweede deel uit die Unvollendete symfonie van Schubert dus. En dat ging naadloos over in Siegfried Idyll van Richard Wagner. Een werk dat Wagner in 1870 componeerde als cadeau voor de verjaardag van zijn vrouw en vanwege de geboorte van hun zoon Siegfried een paar maanden eerder. En tot slot dus opnieuw een Schubertlied, Nacht und Träume, opus 43, nummer 2. Je luistert live naar de concert van het Radio France Occitanie Montpellier Festival. Het is nu pauze. En na de pauze keert het Pygmalion Ensemble terug voor nog één groot werk. Namelijk de eerste symfonie van Johannes Brahms.
2: Het zomeravondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
1: Ja, en die symfonie die je dus na de pauze hoort is dus de eerste symfonie die Brahms componeerde. En dat is een symfonie die je ook kunt zien als een eerbetoon aan Beethoven. Er zitten verschillende verwijzingen in naar Beethoven, naar Beethovens muziek. Citaten. En Brahms kwam zelfs met zijn uitgever overeen dat de symfonie na voltooiing het opus nummer 68 zou krijgen. En het idee daarachter was dat deze symfonie daarmee Beethovens Symfonie van het Lot, opus 67, als het ware zou kunnen opvolgen. Nou, zolang de pauze duurt, laat ik delen uit Beethovens Noodlot-symfonie horen, dus die opus 67. In een bewerking voor pianotrio. Je hoort Leonidas Kavakos op viool, Yo-Yo Ma cello en Emmanuel X piano.

Ja, dat waren de eerste twee delen uit symfonie nummer 5 van Beethoven. Ja, en ondertussen schuif ik meteen Frankrijk er weer bij, zoals dat heet. Want we zitten live in Frankrijk vanavond. Niet echt, maar je hoort wel vanavond hier in het zomeravondconcert wat er live gebeurt in de concertzaal in Montpellier. En daar zit op het podium, je hoort zijn stemmen op de achtergrond, het Pygmalion Ensemble. Dat speelt onder leiding van Raphaël Pigeon vanavond. Na de pauze nog de eerste symfonie van Johannes Brahms. Ja, dat zal niet heel lang meer duren, want ze zitten dus al gestemd op het podium. De eerste symfonie van Brahms, ik draaide net niet voor niks Beethoven, want Brahms luisterde goed naar Beethoven toen hij deze symfonie schreef. Hij was geïmponeerd ook door het succes van Beethoven en ook van Haydn en van Mozart en had het gevoel dat hij na Beethoven weinig meer bij te dragen had qua symfonieën. Beethoven had in zijn laatste symfonie zelfs koren en vocale solisten toegevoegd, dus ja, wat zou Brahms nou nog moeten doen? Dus hij stelde dat lang uit, dat schrijven van zijn eerste symfonie, maar uiteindelijk kwam het er toch van. Nou, dat resultaat, daar kun je naar luisteren. Het applaus dat je hoort is ongetwijfeld voor dirigent Raphaël Pichon. Op het podium dus het Pygmalion Ensemble. En je gaat luisteren naar die eerste symfonie van Brahms.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: La première symphonie en ut mineur opus 68 de Johannes Brahms interprété.
1: Het kostte Brahms heel wat worstelen en twijfelen en jaren werken en schaven. Maar het leverde wel wat op. Deze eerste symfonie van Johannes Brahms. Je hebt een uitvoering gehoord door het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Live vanuit de concertzaal in Montpellier. Helemaal rechtstreeks vanaf het Radio France Occitanie Montpellier Festival. Rechtstreeks vanuit de grootste concertzaal daar, Opera Berlioz. Met na de pauze dus deze eerste symfonie van Johannes Brahms. Een symfonie waarbij de recensies meteen al na de première meteen lovend waren. Al baalde Brahms er wel van dat sommigen het de tiende van Beethoven noemden. Omdat er zoveel verwijzingen naar muziek van Beethoven in zaten. In het laatste deel heb je bijvoorbeeld een verwijzing kunnen horen naar Beethovens 9e symfonie. Naar het slotdeel daarvan met Ode aan die Freude. En je hoort op de achtergrond het applaus vanuit dus de concertzaal in Frankrijk. Ongetwijfeld worden de verschillende instrumentgroepen uit het orkest, solisten, even aangewezen voor een eigen applaus door dirigent Raphaël Pichon.
0: Raphaël Pichon qui fait donc saluer, se lever.
1: De eerste helft van het concert klonk voornamelijk muziek van Schubert, een aantal van zijn liederen. En de twee delen uit zijn onvolendete symfonie. Ja, ik had het in de pauze van dit concert ook al even over Brahms en Beethoven en hoeveel Brahms dus naar Beethoven heeft gekeken voor die symfonie die je net hebt gehoord. Ik liet toen het eerste en tweede deel uit Beethovens 5e symfonie horen. Omdat Brahms die symfonie zelf als een soort opvolger daarvan aanduidde. Nou, ik heb nog even tijd voor Passaggio Late Night begint. Dus ik laat je zo ook het derde en vierde deel uit die symfonie horen. Dat nog even als teken dat de uitzending vanuit Frankrijk voorbij is. Maar we gaan dus nog even verder totdat Passaggio Late Night begint. Met dus dat derde en vierde deel uit die symfonie van Beethoven. De 5e symfonie. Maar dan in een bijzondere bewerking. Namelijk een uitvoering door violist Leonidas Kavakos. Cellist Yo-Yo Ma en pianist Emmanuel X. Dit zijn het derde en het vierde deel uit die symfonie.

Leonidas Kavakos, Yo-Yo Ma en Menno X speelden deze bijzondere bewerking van de vijfde symfonie van Beethoven. Je hoorde het derde en het vierde deel daaruit. Eerder vanavond klonk een concert live vanaf het Radio France Occitanie Montpellier Festival. Uit Montpellier dus. En ook morgenavond komt het zomeravondconcert live vanuit dezezelfde concertzaal. Dan zit het Orchestre Philharmonique de Radio France op het podium en speelt dan muziek van Tchaikovsky, Prokofjev en Shostakovich. Nou, ik sluit bij wijze van vooruitblik af met dit Orchestre Philharmonique de Radio France, met ook muziek van Shostakovich. Een fragment uit zijn Fragmenten voor Orkest, opus 42. En daarna is het tijd voor Passatio Late Night vanavond met Karel ten Hertog. Ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Zomaar wat nieuwsberichten die ik vandaag tegenkwam op radio en in de NOS-app. Luchtvervuiling. Steeds meer Sahara-stof boven Europa. Schadelijk voor de gezondheid. Bosbranden. Niet alleen in Spanje en Zuid-Frankrijk, maar ook onder Parijs en ook in Duitsland nu. Extreme hitte in Nederland. Misschien wel 900 extra doden tot gevolg. Drinkwatertekorten en zorgwekkende lage waterstanden. Laagste stand ooit gemeten van de Rijn. Uitdrogende bossen in Nederland. Door aanhoudende droogte hebben ook bomen het zwaar. Vooral de fijnspar en de beuk. En dan hoorde ik vanochtend ook nog dit bericht. Eurocommissaris Wopke Hoekstra presenteert vrijdag zijn plannen met als onderdeel daarvan het al dan niet belasten van kerosine op transatlantische vluchten. Een dilemma werd het genoemd, een hoofdpijndossier. Een dilemma? Hij is eurocommissaris van Klimaat en Schone Groei. Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Ik moet iets missen. Maar het lijkt mij een no-brainer.

Ja, een heerlijk arrangement van de passepied uit de suite Bergamasque van Claude Debussy door het Canadese collectief Collectif Neuf. Ja, en ik ken wel de kritiek hoor, dat ik het simplificeer. En dat als Europa als enige die maatregelen op belasting op kerosine op lange vluchten invoert, ja, als China en Amerika niet meedoen, wat schieten we er dan mee op? We moeten ook de eigen industrie beschermen. Ja, ik weet het allemaal wel. En het zal allemaal wel ook zo zijn. Maar we vliegen met z'n allen belastingvrij op een wereldwijde catastrofe af. En dan ben ik graag het braafste jongetje van de klas. En ik moet denken aan mijn jeugd. Toen was er een reclame van, ik denk dat het Greenpeace was. Toen werd de slogan geïntroduceerd: een beter milieu begint bij jezelf. Nou, laten wij dan als Europa bij onszelf beginnen. En ook de eurocommissaris, ik wens hem alle wijsheid toe en maak het niet te ingewikkeld. Klimaat en schone groei belasten die handel. Even iets heel anders. Dit is mooi. Een vioolconcert van Julius Röntgen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, dit deel doet voor mij niet onder voor het langzame deel van het volkslied van Brahms. En dit was van onze eigen Julius Röntgen. Wat hoor je dit toch weinig. Het is wel prachtig op cd gezet door Lisa Versman bij de Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz onder leiding van David Porcelein. Maar ik zou zeggen, dames en heren violisten, neem dit toch wat vaker op het repertoire.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik maak een reis door mijn cd-kast. En daar staan heel wat cd'tjes met muziek uit Oost-Europa, maar ook nog wel verder. Ik volg een beetje het spoor van de Roma en de Sinti. Oorspronkelijk schijnen die uit Rajasthan in India te komen. En die zijn zo'n 1500 jaar geleden westwaarts getrokken. Verschillende routes. Daar hebben ze honderden jaren over gedaan. En uiteindelijk hebben ze zich in heel Europa gevestigd. Overal heb je Romani. Veel in Oost-Europa. En daar is discriminatie en uitsluiting een groot probleem. Als je rondreist in Europa, Oost-Europa, en je komt bij een grote stad, dan is er aan de rand van het stad altijd wel een krotte wijkje. En dat is dan de Zigeunerwijk, de Roma en de Sinti die daar wonen. Het is schrijnend en soms ook lastig om te doorbreken. Maar muziek kan daar een rol in spelen. Muziek verbindt en muziek is ook een positieve uiting van cultuur en identiteit. En zo heb ik een cd in mijn collectie en dat is een concert, een live opname van een concert in Griekenland. En dat is een concert met allemaal verschillende Roma-muzici. En dat was belangrijk voor hun emancipatie. En een van de bekendste zangeressen van Griekenland is een Romani. En dat is Elena Vitali. En zij opent de cd. Prachtig.

Song of the Grease Gypsies. Een cd met allemaal Griekse muziek van de Roma en de Sinti al daar. Het is een mooie plaat. Ja, morgen reis ik verder. Ik weet nog niet waarheen. Misschien ga ik verder oostwaarts in de voetsporen naar Turkije. Ook daar heb je verschillende Roma en Sinti gemeenschappen. Maar kijk nog even, want ja, Oost-Europa is ook zo rijk. Dit is ook Oost-Europa. Tsjechië, de aartsvader van de Boheemse klassieke volksmuziek. Antonín Dvořák, en in zijn achtste symfonie hoor je die Boheemse weemoed.

0: Allegro con brio. Con brio met leven, levendig. Nou, en dat was het. Met vuurwerk door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov. Het eerste deel Allegro con brio dus uit de 8e symfonie van Antonín Dvořák.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, we zijn in Passaggio deze weken zijn we in de brieven van Mozart gedoken. Het is een project dat al een aantal jaar geleden is geproduceerd. Ja, en het heeft altijd wel een klein beetje iets voyeuristisch, die brieven. Je leest echt mee over iemands schouders. Hij heeft de brieven gestuurd, niet bedoeld ter publicatie. Maar toch, je krijgt een prachtig inkijkje. Beetje in de denkwereld en in de leefwereld van componist in dit geval Mozart. En hij was een virtuoos brievenschrijver. We zijn in Wenen, waar de 25-jarige Mozart aan zijn opera Die Entführung aus dem Serail werkt. Mozart probeert aan alle kanten om het Weense publiek voor zich te winnen. Door bijvoorbeeld komische elementen in een redelijk serieus verhaal in te passen en ook de Weense mode van Turkse muziek te gebruiken. In deze brief aan zijn vader beschrijft hij hoe hij het verhaal vakkundig, muzikaal naar zijn hand zet.
1: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Wenen, 26 september 1781. Mon très cher père. Omdat we de rol van Osmin in Die Entführung aus dem Serail toedenken aan meneer Fischer, die een uitstekende basstem heeft, moeten we dat uitbuiten. Ten meer daar het Weense publiek helemaal op zijn hand is. Ik stuur u hierbij een aria die veel effect zal hebben. Doordat er Turkse muziek bij is, wordt de woede van Osmin in het komische getrokken. Bij het uitwerken van de aria had ik zijn prachtige diepe tonen in gedachten. Omdat Osmin steeds woedender wordt, begint op het ogenblik dat iedereen denkt dat de aria uit is, een heel ander tempo en een heel andere toonaard. Dat zal een geweldig effect hebben, want iemand die zo woedend is, verliest alle gevoel voor orde, maat en harmonie. Hij raakt buiten zichzelf en de muziek moet dat ook doen. Ik ben voor altijd uw gehoorzame zoon, W.A. Mozart.

0: gefangen, dann gespießt auf heißen Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und genau zuletzt geschunden.
1: Mooi, een kijkje in de keuken door zo'n brief van Mozart. Dat hij dus echt deze aria met de bas die het moest vertolken in gedachten schreef. Een bas die geweldig populair was bij het Weense publiek. En Mozart liet hem dan ook schitteren in deze aria Solche hergelaufene Laffen. En hier werd het gezongen door Dmitri Ivaschenko. Ja, en ik denk dat dat heus de goedkeuring van Mozart kan hebben. Hij zong het bij de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Ja, en vind je het nou leuk, die brief? Heb je er een paar gemist? Wil je briefpinchen? Ze staan allemaal als podcast op de jouw bekende podcastkanalen. Op npoklassiek.nl, in de NPO Luister-app of waar je dan ook podcasts luistert. Even zoeken op Wolfgang's Woorden. Het is echt leuk. Je reist gewoon mee in de tijd van de hele kleine Mozart tot zijn dood. Wij reizen met hem mee. Wij reizen nu verder. Wat zal het zijn? Even nadenken. 150 jaar later. Dit is het pianotrio van Maurice Ravel.

mysterieuze einde van het eerste deel Moderie van het pianotrio in A-klein van Maurice Ravel, gespeeld door het Busch Quartet. Ja, kleine rectificatie aan het begin van deze uitzending had ik het over de leus een beter milieu begint bij jezelf. Een leus uit mijn jeugd. Ik dacht uit mijn losse herinnering dat het een leus van Greenpeace was, maar nee. Martijn die wees mij erop, het is een leus van de overheid. Het was een Postbus 51 campagne. En in het kader daarvan zou ik zeggen, beste regering, practice what you preach.

Een serafijn van Bertus Aafjes. Ik raak langzaam leeg, een serafijn. Ik word gedachteloos en zonder hart. Ik weet nu, engelen zijn niets dan schijn. En niet goed of slecht, niet wit of zwart. En de hemel is een lege nis. En de godheid die er binnen troont, is het niet in zijn volmaakt gemis. Dat niet straft en evenmin beloont. En het enige dat ik nog bezit, is een ver en vaag herinnerd wezen, dat er iets geweest moet zijn voor deze, als een eens verloren lichaamslid. Zo voelt soms nog iets een oud soldaat van een arm die lang niet meer bestaat.

twee delen uit de Epigraph Antique van Claude Debussy, wederom. Hier gespeeld door Kale Fax en daarvoor het gedicht van Bertus Aafjes over een serafijn. Dat is een zesvleugelige engel. En Bertus Aafjes schreef dat gedicht na de Tweede Wereldoorlog, 1948, toen hij in een existentiële crisis zat en zijn katholieke geloof ter discussie stelde. Dat was hier een voorbeeld van dit gedicht waarin hij vooral de leegte ervaart als je niet meer dat absolute geloof hebt. Ik vond het een mooi gedicht. En daarvoor, en zo kwam ik op het gedicht van Bertus Aafjes, Serafijn. Daarvoor twee keer de Serafijnen muziek. Eerst Monteverdi. En daarna nog muziek van James MacMillan. Seraf, het concert voor trompet en orkest, het langzame deel daaruit. Dat vond ik ook echt heel erg indrukwekkend. De muziek van James MacMillan, Schots componist, die wel nog een goedgelovig en diep doorvoeld katholiek is. En dit is Schubert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Eerder vanavond horen we in het avondconcert de 8e symfonie van Schubert, de Unvollendete, twee delen. En na de 8e komt de 9e en dat was dan de Große, die Große. En daaruit hoorden we het tweede deel Andante con moto van Schubert door City of Birmingham Symphony Orchestra, onder leiding van Edward Gardner. En dat brengt ons richting de klok van 12 bij de laatste muziek. Het woord is aan Rachmaninoff. Liederen voor zangstem en piano, 's nachts in mijn tuin. Misschien zit je nog wel even in de tuin te genieten van een zwoele zomernacht. Misschien lig je al in bed. In ieder geval, ik wens je een goede nacht. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-bo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis uit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt morgen 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.